0: De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. En ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. Het weer, aan de kust buien, in de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. Twee mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. Ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te brengen. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Het weer dan nog. Aan de kust kunnen buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex. Een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd getroffen. In Frankrijk zijn bij protesten op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 27 scholieren, docenten en medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. De protesten begonnen vorige week in Parijs en sindsdien blokkeren leerlingen door heel Frankrijk de ingangen van hun scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en een hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en er werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de scholieren niets eisen, maar alleen maar geweld plegen. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water, voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. Het weer. Aan de kust nog wat buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex en een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om het leven en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd toen getroffen. In een appartementencomplex in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. Volgens de veiligheidsregio gaat het vooral om oudere mensen. 7 van hen hadden rook ingeademd, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. 1 appartement is volgens de veiligheidsregio onbewoonbaar. Omdat er bij de brand in Apeldoorn veel rook vrij kwam, moest een deel van de bewoners vannacht mogelijk ergens anders slapen. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te kunnen brengen. Bij protesten op middelbare scholen in Frankrijk zijn 27 mensen gewond geraakt. 1 meisje kreeg zoutzuur aan haar handen en gezicht. De Franse politie pakte 164 mensen op voor geweld en vandalisme. De scholieren eisen dat er iets gedaan wordt aan het lerarentekort en aan de overvolle klassen. En daarom blokkeren ze schooldeuren. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat de huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Overdag is het overal droog met regelmatig zon. Maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïne aangevallen. Onder meer in hoofdstad Kiev zijn explosies gehoord. Volgens de burgemeester van de stad kwamen brokstukken van een raket neer bij een appartementencomplex en vloog een ander gebouw in brand. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Voor de kust van Puerto Rico is een boot met tientallen opvarenden omgeslagen. Dat gebeurde volgens de Amerikaanse kustwacht nadat iemand met een kapmes om zich heen was gaan steken. Zeker 2 mensen zijn omgekomen en er zijn nog ongeveer 20 vermisten. 40 opvarenden zijn uit de zee gered. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week, na ruim 70 jaar, uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Verder wordt het een droge dag met regelmatig zon. Maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dooral Negens met het NOS Journaal. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen. Dat is een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar eerder. Ruim driekwart van de doden door een val is ouder dan 80 jaar. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar verhaal groeide uit tot een symbool van de woningcrisis in Spanje, zegt correspondent Miral de Bruyne.
4: Sinds 2020 zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden dan voor de coronapandemie. En de huur die is maar liefst met 45% gestegen.
3: Tienduizenden mensen gingen gisteren de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Een Brits schaakwonder van 11 jaar heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Bodana Sivanandan pakte die titel tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Ze leerde zichzelf schaken tijdens de coronaperiode en ze zegt dat ze wil doorgaan en geschiedenis wil blijven schrijven.
5: Well, I want to be one of the best chess players in the world. And that's like my main long-term aim. And yeah, for now I just want to keep improving and doing my best.
3: Het weer droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm, met maximaal van 25 graden in het westen en 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de problemen aan de Zuurhofbrug staat op de A15 Rotterdam-Europoort 8 kilometer file tussen Afrit Brielen en de brug. De rijbaan is dicht en de vertraging is op dit moment een half uur. Omrijden staat ook in de file op de N218 bij de aansluiting met de N15, 3 kilometer file. Verder nog een file op de A20-hoek van Holland-Gouda, 5 minuten vertraging bij Moordrecht. Op de N211-hoek van Holland richting Den Haag-Zuid tussen Veiling-Westland en Den Haag-Wateringseveld een half uur vertraging in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.
7: Tijd om wakker te worden. Het is 7 uur geweest.

0: Dan doe ik het alweer fout, hè?
1: Goedemorgen, Ramin. Even over 7 op deze dinsdag 29 september. Een gloednieuwe editie van De Ochtendshow. Zo, Ramin, heb je er zin in? Heb je de zomerse hitte in je bol?
0: Nou, eigenlijk nog niet, want het is nu nog nat buiten van het buitje wat er misschien iets eerder is geweest. Het is een beetje klef. Ik vond het ook fris. Ik ben een keertje op de motor.
1: Gaat voor een vies woord.
0: Dat is een beetje nat. Dus die zomer die vandaag zou gaan gebeuren met 25 graden en zon. Ja, ik moet hem nog even zien gebeuren, hoor.
1: Ja, het schijnt wel te gaan gebeuren, maar wel even rekening houden dat er best wel wat wind staat. Dus dat gaat er natuurlijk wel voor zorgen dat het anders aanvoelt. Dus niet dat je lekker op het strand kan gaan liggen of zo.
0: Alsnog lekker je best doen misschien om even in de tuin te zitten of even op het terrasje te doen vandaag.
1: En we draaien gewoon alleen maar zomerse muziek. Nee, het nieuws uit je eigen buurt en een klein beetje erbuiten. We gaan even naar Spanje toe, want dat was een beetje een bijzonder verhaal. Dus een vrouw van 87, die woonde iets van 70 jaar in haar huis. En die kon opeens de huur niet meer betalen, omdat ze een forse huurverhoging voor haar kiezen kreeg. En die vrouw die mag nu gelukkig toch in die woning blijven wonen. Hebben ze wel het halve land voor op stelten moeten zetten.
0: Ja, het is een langlopend dossier. Eerst was het inderdaad van een oud huisje, werd dan van eigenaar veranderd. Eerst was het van de ouders, toen was het van de moeder en toen was het van haar. En uiteindelijk is dat dan een soort van een andere huurmaatschappij gekomen en is het allemaal, mevrouw moest eruit. Ja. Nou, daar heeft heel de buurt zich boos op gemaakt, vervolgens het hele land. En uiteindelijk werd ze dan toch uitgezet, ondanks demonstraties die er voor de deur waren. Ja. En nu is het dan dus weer omgedraaid dat mevrouw toch eigenlijk weer terug mag naar de woning.
1: Ik zou dan denken als verhuurder, ze is 87, hè?
0: Ja, op
1: dat duurt ook geen 20 jaar meer.
0: Zo kun je het ook zien. Of biedt zo'n persoon dan gewoon even een andere woonruimte aan. Hoe dan ook, er was blijkbaar half Europa was er voor nodig aan commotie voor dit bedrijf om toch te rectificeren dat deze mevrouw weer terug mag waar ze eerst woonde.
1: En terug naar eigen land. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren op het congres van, of eergisteren op het congres van D66 deed. Hij zei daarover mensen en groepen die bewust de LHBTI-rechten en rechten van minderheden aanvallen.
0: Nou, dat klonk dus zo.
2: We gaan die lui niet laten winnen, maar we gaan ze vol op hun bek slaan.
1: Het is wel een pittige uitspraak van een premier.
0: Vol op hun bek slaan. Hij kwam er ook iets
1: vol
0: op terug.
1: Bek.
0: Want hij bedoelde het dus niet helemaal letterlijk. Nee. Hij bedoelde het niet helemaal letterlijk. Hij zei van een spreekwoordelijke klap uitdelen. Een mokerslag. Zo bedoelde hij het.
1: Ja. Nee, dat snap ik wel. Maar het is,
0: hij zei wel letterlijk, ik ga geweld aandoen. En dat is natuurlijk niet helemaal minister-presidentieel.
1: Nee. Ik vind dat je echt. Want woorden doen ertoe. Dat is ook iets wat hij zelf zegt. Dan moet je ook. Ga niet het randje op. Want dit wordt weer zo'n meme wat we over 20 jaar nog steeds horen. Hetzelfde Mark Rutte die tegen Geert Wilders zegt. Doe zelf normaal, man. Die kennen we ook nog. Dus dit zou ook wel weer.
0: Het huilen. Ui. Dat hoor je ook nog steeds op verschillende plekken.
1: Jette zegt, ik had wat netter taalgebruik moeten bezigen gisteren. Uiteraard bedoelde ik het niet letterlijk, maar ik ben gewoon erg gepassioneerd over gelijke rechten voor iedereen. En dat heb ik gisteren geprobeerd over te brengen. Dus ja, ik snap het wel. Handig? Nee.
0: Goed gerectificeerd.
1: Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, zegt de politie. Dat hackerscollectief is onder meer bekend van de grootschalige aanval op Odido eerder dit jaar. Er werden natuurlijk gegevens van miljoenen Nederlanders gestolen, waaronder mijn gegevens. Mm. De Amsterdammer moet vandaag voor de rechtbank verschijnen in Rotterdam. Dus ik ben benieuwd of die echt er wat mee te maken heeft. Het gaat om Pepijn van der S.
0: Ja, we hebben er eentje waarschijnlijk. Een Shiny Hunter.
1: Ja, maar dan denk ik, gooi dan gelijk zijn hele naam online, zijn adres. Nee, en zijn creditcard gegeven. Nee, dat heeft hij bij ons ook gedaan.
0: Dat is juist de overtreding die hij heeft begaan.
1: Oh, ja. Nou, we gaan maar even kijken hoe dat zich ontwikkelt. Maar ze komen er dus wel goed recherchewerk, denk ik.
0: En misschien is er wel een white hat collectief wat juist de gegevens van deze meneer gaat achterhalen en gaat publiceren.
1: Oh, ja, dat zou natuurlijk ook kunnen. Hè? Zo van, hij woont daar.
0: Ja, dat er een vigilante is.
1: En de gemeenten die door de minister openlijk op het matje zijn geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, voelen zich miskend. Blijkt uit een rondgang van de NOS. Onze achterstand komt niet voort uit onwil. We voelen ons verantwoordelijk en zetten in op een menswaardige oplossing, zegt de gemeente Zoeterwoude. Nou, wat is er dan aan de hand? Nou, de minister Bart van den Brink die heeft een lijst met 42 gemeenten gepubliceerd die zich niet voldoende in zouden spannen om asielzoekers op te vangen. Op basis van de spreidingswet zouden ze meer aan opvang moeten doen. Onder meer Zoeterwoude staat bijvoorbeeld op het lijstje. Het gemeentebestuur moet nu bij de minister op gesprek komen en staat zo onder actief toezicht. Die gemeenten die zeggen, het is allemaal te kort door de bocht, frustrerend en weinig motiverend. Want er wordt alleen maar naar asielzoekers gekeken. En we vangen ook bijvoorbeeld statushouders, die huisvesten we. We vangen Oekraïners op. Dus ze voelen het voelt niet helemaal eerlijk, vinden die gemeenten.
0: Nee.
1: Dus kijk hoe dat zich dan ook ontwikkelt in ieder geval. En tot slot, Leiden Ontzet is de komende dagen te volgen bij ons. Bijvoorbeeld op 3 oktober 's ochtends. Tussen 7 en 9 is er een extra ochtendshow. Rudo die loopt een paar dagen door de stad heen met cameravrouw Brigitte.
0: Ja, die slaapt niet de komende 4 dagen.
1: Nee, ik vraag me af
0: dagen.
1: Hoe hij dat doet. Zullen we dat even straks even voor 9 een vraag aan hem hoe hij dat dan doet? Want daar ben ik wel heel benieuwd naar. En vanmiddag is het mini-koraal. Dan gaan alle groepen 7 en 8 van basisscholen uit de regio gezellig zingen, liedjes zingen. Ik hoop, misschien is Jochem Meijer er nog wel bij, dat weet ik niet.
0: Zou gezellig zijn.
1: Ja, dan doet hij weer La La La Leiden natuurlijk. Kunnen we straks nog maar even ergens een keertje draaien. Heb ik wel zin in, vind ik leuk.
0: Oké, kijk verpast.
1: Ja. Gaan we gewoon doen. En dat zenden we live uit op televisie, want dat is ook weer niet openbaar toegankelijk. Dus als je kids of je kleinkinderen of je broertje, zusje, whatever, wil bekijken. Dat kan dan vanaf 1 uur, want dan start het mini-koraal bij ons op televisie. En we zijn te ontvangen via Ziggo Kanaal 40, KPN Access for All 1412, Odido 820. En online, centraalplus.nl. En als je nu ons ook ziet, dan ben je dus al naar de televisie.
0: Dan is het al gelukt. Dan weet je hoe het werkt.
1: En vanavond om 7:30 is de volwassene variant, namelijk het Maxi Koraal. Nou, wat zit er dan in deze editie van de ochtendshow? Heel veel. Namelijk een vooruitblik op Centraal Plus de burgemeester. Deze week vanaf de gemeentewerf in Oegstgeest. Thijs Vos van Partij Sleutelstad over het beleidsakkoord van de coalitie in Leiden. Maar zo eerst het CDA in Zoeterwoude deed vorige week donderdagavond een oproep in de gemeenteraad.
0: En dit is Coldplay met Feels Like I'm Falling in Love.
3: Centraal Plus.
4: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Rabin.

0: toch een heerlijke wakker word track zo. Feels Like I'm Falling in Love van Coldplay.
1: Lekker hoor.
2: We gaan even naar de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Zoeterwoude. Dat was vorige week donderdagavond. En verslaggever Robert Beursen die sprak Max van Meel van het CDA Zoeterwoude na afloop van de gemeenteraadsvergadering. Want zij komen met een bijzonder, maar vraag me af of het zin heeft. In ieder geval, ze kwamen met een oproep.
3: Oké.
2: Daar gaan we naar luisteren.
3: Ik ben benieuwd.
4: Ja. Max van Meel, geen motie, maar wel een vraag aan de rest van de raad en het college. Wat heb je gevraagd?
5: Dat klopt. Mijn vraag was als volgt. Het ging over smartphonevrij opgroeien. Ik ben vorige week benaderd door de kartrekkers van het community smartphonevrij opgroeien in Zoeterwoude. Die zijn al een langere periode bezig om te kijken om onder andere op het avontuur smartphonevrij het avontuur te krijgen. Dat is een landelijke community die al wat langer doorloopt. Inmiddels 60% van alle scholen die doen er al aan mee. En deze vier kartrekkers, of eigenlijk vier ouders, die zijn hard bezig om dat ook bekendheid in Zoeterwoude te krijgen. Dat is inmiddels ook al bekend binnen het avontuur. Er is een grote appgroep. Er zijn inmiddels al 86 ouders die dus ook kinderen, soms één of meerdere kinderen vertegenwoordigen, hebben zich al ingeschreven. En ik heb vanavond aandacht gevraagd voor deze community aan de wethouder.
4: Wat was haar reactie?
5: Nou, zeer positief. Ze gaf aan dat ze bekend was met de community, maar nog niet wist dat het in Zoeterwoude ook actief was. Dus mijn concrete vraag was, A, was ze mee bekend? Nou, nu wel. En B, of ze contacten opnemen met de kartrekkers om te kijken hoe we als gemeente ook rugbaarheid aan kunnen geven. En als laatste, de ouders en de community mag inmiddels de GGD en het avontuur ook gebruiken in hun campagne. Ja, hoe mooi zou het zijn als we als gemeente Zoeterwoude daar ook onder staan.
2: Ja, Max van Meel van het CDA Zoeterwoude over dus smartphonevrij opgroeien. Ik heb er hier twee liggen.
3: Twee smartphones, ja. Zeker. Dat hoort er een beetje bij ook als je een soort van professional bent. Dat je dan een werktelefoon hebt tegenwoordig en gewoon je privételefoon.
2: Zeker, ik heb er nog vijf in mijn tas.
3: Je verzamelt ze of stel je ze gewoon. Ik heb er ook twee.
2: Kijk, ja, dat bedoel ik.
3: Ja. Ja, die ene is een soort van paperweight, hoor. Die gebruik ik echt nergens voor. Maar.
2: Ja, nee, ik heb inderdaad een werktelefoon. Daar kan iedereen op bellen, appen, et cetera. Maar die kan ik gewoon in de hoek van de kamer gooien. En die ander, dat is voor privé. Dus als het echt belangrijk is. Alleen een hele. Jij hebt dat nummer, bijvoorbeeld.
3: Ja, nou,
2: belangrijke mensen hebben dat nummer. Ja,
5: spannend.
3: 0645.
2: Nee, 18. Dat. We gaan zo meteen trouwens even naar Centraal Plus de Burgemeester. De nieuwe aflevering die komt op televisie. En dat is de burgemeester van Oegstgeest, Emiel Jens. En hij staat op de gemeentewerf. Nou, waarom? Dat hoor je dan straks.
3: En dat hoor je allemaal naast Chef Special en Dermot Kennedy. Better Days.

Word zaterdag 3 oktober wakker met Leiders on Set op Centraal Plus. In een speciale Centraal Plus de ochtendshow maakt Mark Wonninkje wakker. Helemaal in het teken van 3 oktober. Met live verslag van de reveille, haringen wittebrood en koraalzang. Luister tussen 7 en 9 naar Centraal Plus op radio. Kijk mee via Centraal Plus op tv. De uitzending volg je ook online via centraalplus.nl. Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't.

0: when?
1: If not now, then when? Dat is een goede vraag. Wanneer? Wanneer? Als het niet nu is, wanneer dan wel? Als je iets wil veranderen, doe het nu.
2: Zo, wat een wijze woorden.
1: En ja, dat zo vroeg, hè?
2: Zijn special uit Haarlem.
1: Heel
2: ik was goed. Daar nog zondag.
1: Ja, klopt. Jij was daar niet hardlopen.
2: Nee, het was de halve van Haarlem. Ik heb daar gewerkt. Dat was wel interessant. Leuk om een keertje ook gewoon zo'n binnenstad te bekijken vanuit een andere blik.
1: Ja. Ja, nee, maar ik dacht, ik zeg er even bij dat je niet ging hardlopen. Anders valt half de Leidse regio zo uit bed. Want wat?
2: Ik vind 20 kilometer met de auto wel ver.
1: Precies.
2: We gaan even naar Oegstgeest toe, want de zomer is nog maar net voorbij. En vandaag wordt het ook weer tropisch warm. Maar de gemeente Oegstgeest is in ieder geval al wel voorbereid op winterse temperaturen. Op de gemeentewerf staat de zoutopslag klaar. Er staat best wel wat zout om over de weg te strooien bij je gladheid. Hoeveel ton denk je dat er staat?
1: 10.
2: 35 ton strooizout. Wow. En presentator Rudolf Slappendel sprak burgemeester Emiel Jentsch op de gemeentewerf. En dat gebeurde tijdens het programma Centraal Plus, de burgemeester.
3: Ik heb het zelf niet geteld. Heel veel korreltjes. En dat is goed voor 7 keer uitrijden. Daar kan je een redelijke winter mee doorkomen. En als we meer nodig hebben, dan gaan we meer bestellen.
4: Ja, 7 keer kan hier Oegstgeest mee gestrooid worden. Maar je weet natuurlijk nooit vooraf hoe streng zo'n winter gaat worden. En het nieuws is wel eens dat gemeenten of delen van het land zonder zout zitten. Ja, dat kunt u nu nog niet voorspellen, denk ik.
3: Nee, ik heb geen glazen bol. Ik hou overigens wel van een strenge winter, want dan kan ik gaan schaatsen.
4: Ja, u bent van schaatsen.
3: Ja, ja. Ja, maar dat is wel problematisch voor het zout. Maar wij bestellen dat en dat gaat dan tijdig. We hebben een best een grote opslag. En dan wil je vast weten waar het zout vandaan komt.
4: Ja, dat was mijn volgende vraag.
3: Waar haalt de gemeente dit zout vandaan?
4: Ik weet waar Abraham de Mosterd vandaan had, maar niet waar Oegstgeest het zout vandaan had.
3: Nou, moet ik wel zeggen, we hebben ons net laten inpraten. Dus ik sta nu een antwoord te geven, alsof ik het allemaal uit mijn hoofd weet, beste kijkers. Maar dit is vacuümzout. En dat vacuümzout kan uit Nederland of Duitsland komen. Dat komt diep uit de grond. En dat wordt eigenlijk omhoog gepompt. En dat is het beste zout om de straten in Nederland mee te strooien. En bij dat strooien wordt het ook nog een beetje nat gemaakt. Dan blijft het wat langer liggen.
4: Ja, want je hebt droog strooien en nat strooien. En bij droog strooien dan heb je meer dat opspattend zout. En daar krijg je ook van die vieze auto's van. Hè?
3: Klopt.
4: En bij het natte zout wordt het...
3: Je bent ook aardig op het hoofd.
4: Ik ben redelijk, heb me redelijk ingelezen. En bij het natte zout blijft het wat meer liggen en je hebt minder zout nodig. Dit is iets waar wij natuurlijk als inwoners totaal niet mee bezig zijn. Maar we verwachten wel dat het gebeurt van de gemeente.
3: Nou, en als het op is, dan weten de inwoners het ook. Dus wij moeten zorgen dat het gewoon op tijd wordt aangevuld.
4: Ja, en er ligt nu 35 ton, maar er is 60 ton nodig. Tenminste, er kan 60 ton in, bedoel ik. Ja.
2: Nou, dus als je vanavond wil gaan koken en denkt, shit, ik heb geen keukenzout. Even naar de gemeentewerf, emmertje mee.
1: Die hebben genoeg en die hebben een speciaal zout. Hè? Niet zomaar keukenzout, die hebben dus vacuümzout.
2: Ik kende dat hele woord niet, joh.
1: Volgens mij moet je het ook helemaal niet eten trouwens, hoor.
2: Nee, want volgens mij is dat ook het is wat grover en zo. Soms mengen ze het ook wel eens met zand.
1: En misschien is het helemaal geen natriumchloride. Laten we het niet eten. Doe het gewoon lekker niet eten, oké? Okay? Doen we niet eten.
5: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
6: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De gemeenten die door de minister openlijk op het matje zijn geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, voelen zich miskend. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Onze achterstand komt niet voort uit onwil. We voelen ons verantwoordelijk en zetten in op een menswaardige oplossing. Zo zegt de gemeente Zoeterwoude, een van de 42 op het matje geroepen gemeenten. De dames van Zorg en Zekerheid Leiden zijn er niet in geslaagd om de tweede overwinning van het seizoen te pakken. In sportcomplex 1574 bleef de ploeg lang in het spoor van Den Helder Suns, maar in de slotfase trokken de bezoekers de wedstrijd naar zich toe. 76-85 was de eindstand. Na drie kwarten was het 61-61 en moest het in het vierde kwart gaan gebeuren. Katelijne van Bennekom zorgde met 5 punten op rij voor een voorsprong voor Leiden. Daarna draaide Den Helder de wedstrijd om. De Suns maakten 6 punten op rij en kwamen op 71-75. Leiden kwam nog even terug, maar na een driepunter van Yannick van Veen van Den Helder Suns werd het 74-80 en kwam Leiden er niet meer aan te pas. Leidens Ontzet is de komende dagen bij Streek Omroep Centraal Plus op televisie en online te volgen. Vandaag worden het Mini en het Maxi Koraal live uitgezonden. Vanmiddag om 1 uur start het Mini Koraal. Dit meezingfeest is voor de groepen 7 en 8 van basisscholen uit onze regio en niet toegankelijk voor publiek. Vanavond om 19:30 is de volwassen variant van het mini-koraal, het maxi-koraal. Centraal Plus is in de Leidse regio te ontvangen via Ziggo kanaal 40, KPN Access for All kanaal 1412 en Odido kanaal 820. Online is de omroep te vinden via centraalplus.nl. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Aan het begin van de ochtend nog wat bewolking, daarna volop zon. Het blijft droog. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit oostelijke tot oost-zuidoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 25 graden.
2: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. 345 kilometer file in het land, staan er 2 in de Leidse regio. Na 4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Diepenburg en Zoeterwoudendorp. 12 kilometer, je doet er 11 minuten langer over. En de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Woerden en knooppunt Gouwen. 13 kilometer file en 14 minuten vertraging.
5: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: On My Soul van Bruno Mars.
1: Daarvoor nog James T.W. When You Love Somebody. Het is de ochtendshow hier op Centraal Plus. En afgelopen vrijdag heeft het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Leiden zichzelf gepresenteerd. En het nieuwe beleidsakkoord. Het gebeurde bij B+C in de Stevenshof. Maar liefst 7 wethouders. Pro, VVD, CDA, Studenten voor Leiden en de ChristenUnie. En die gaan de komende jaren de stad besturen. En uiteraard is er ook een oppositie. Partij Sleutelstad is kritisch op het nieuwe beleidsakkoord. Bij ons in de studio Thijs Vos van Partij Sleutelstad. Thijs, goedemorgen.
2: Ja, dankjewel en goedemorgen.
1: Kritiek op het nieuwe beleidsakkoord. Vertel, waar zijn jullie het allemaal niet mee eens?
2: Op de eerste plaats, dit is niet de koerswijziging die Leiden nodig heeft. Eigenlijk is het vooral een voortzetting van het oude coalitie, van de oude coalitie van Pro en CDA. Je zou bijna denken dat we in Leiden een minderheidscoalitie hebben gekregen van Pro en CDA met gedoogsteun van VVD, ChristenUnie en de Studenten voor Leiden. Op allerlei vlakken zie je dat het oude beleid wordt voortgezet. Met soms inderdaad een scherp randje ervan af of juist een intensivering. Om bijvoorbeeld een voorbeeld te geven. Parkeerbeleid, ontzettend belangrijk onderwerp waar heel veel mensen voor naar de stembus zijn gegaan.
1: Ja.
2: Eigenlijk wordt dat gewoon doorgezet. Dat zeggen ze ook zelfs expliciet. We blijven gewoon voortgaan met het parkeerbeleid. Er is geen fundamentele aanpassing.

0: van het parkeerbeleid. Nee,
1: maar wat ze wel zeggen is, we gaan niet het betaald parkeren uitbreiden.
0: Ja, dat is wel inderdaad wel grappig dat je dat zegt. Want eigenlijk is dat een sigaar uit de eigen doos.
1: Wat?
0: Er waren nooit plannen om betaald parkeren uit te breiden naar
1: maar staat nu wel benoemd. Hè? Stel dat de parkeerdrukken komen over 2 jaar of zo toch heel groot blijkt te zijn. Van joh, we gaan dat toch doen. Dan is dat nu afgesproken dat ze dat niet gaan doen. Dus dat is misschien wel voor de VVD een win-win. En dus ook voor jullie.
0: Ik snap natuurlijk heel goed dat de VVD dit nu als vlaggenschip aan het presenteren is. Maar het is een sigaar uit de eigen doos. Want zelfs in de parkeervisie van die GroenLinks heeft opgesteld, stond al dat betaald parkeren niet uitgebreid zou worden naar de Stevenshof en de Merenwijk. Dus het is echt een sigaar uit de eigen doos. En het is ook wel, wat dat betreft, eigenlijk wel bijna een klucht dat dit dan vervolgens als belangrijkste punt wordt gepresenteerd door de nieuwe coalitie en door de VVD. Want we zien gewoon op bijna alle vlakken dat eigenlijk het beleid wordt voortgezet.
1: Ja.
0: Dus geen terugkeer van dubbeltjes parkeren. Betaald parkeren in Zuidwest wordt of in de Hoge Mors wordt niet opnieuw tegen het voetlicht gehouden. Op het vlak van het terugdraaien van de splitsen van de zone zien we alleen een hele boterzachte belofte. Het wordt betrokken bij een evaluatie. Er zijn geen concrete concessies op dat vlak afgedwongen in het akkoord. We zien zelfs dat op een aantal vlakken rondom parkeren juist een schepje bovenop wordt gedaan. Want de parkeertarieven die zullen wel gaan stijgen. Dat doen met een indexatie, maar het komt eigenlijk opnieuw.
1: Eigenlijk met de inflatie.
0: Dat je meer gaat betalen.
1: Ja, maar je verdient ook meer over het algemeen.
0: Jawel, alleen maar de belofte. Mm-hmm. De belofte die ooit is gedaan bij de invoering van betaald parkeren, is dat parkeren alleen ingezet zou worden voor parkeren. Ook dat wordt voor een deel losgelaten. Het lijkt erop dat ze de parkeerreserve nu willen gaan inzetten als een soort mobiliteitsreserve om projecten die GroenLinks nu pro belangrijk vindt kunnen financieren. Dus ook dat is een voorbeeld van zo'n schepje erbovenop. Maar wat we ook bijvoorbeeld nog zien is dat ook op vlak van de zero-emissiezone men overweegt om dat uit te gaan breiden in plaats van juist erop terug te draaien.
1: Ja, en dat is dus inderdaad die zone dat je met vervuilende busjes of vrachtwagens niet meer nu de binnenstad in mag. Dan nog even een ander punt, want jullie schrijven ook de lokale belastingen gaan omhoog. Maar in het beleidsakkoord staat, de OZB blijft hetzelfde. De belastingen inclusief de OZB worden niet meer dan trendmatig verhoogd. Alleen normale inflatie en kostenontwikkeling voeren we door. Dus in andere woorden, ze gaan er niet iets extra bovenop doen.
0: Laat ik op de eerste plaats al een compliment geven voor de PR vanuit de coalitie. Want ze weten de spin goed te verkopen met de opmerking dat er geen extra belasting gaat komen. Ja, er staat wel gewoon indexatie. En nog belangrijker, bij de afvalstoffen en rioolheffing gaan ze gewoon de kosten blijven doorbreken. Dus daar is niet eens een grens op lastenverzwaringen.
1: Nee, maar
0: met andere woorden,
1: maar
0: de verleidenaar gaat gewoon meer betalen.
1: Ja, maar met afvalstoffen
0: En krijgt niet de nullijn die door een aantal partijen zoals de VVD beloofd was.
1: Maar afvalstofheffing is natuurlijk een gesloten systeem. Dus dat wat het kost moet ook opgehaald worden bij inwoners. Daar kan je niet iets aan veranderen.
0: Zeker wel. Dat is een politieke keuze.
1: Okay.
0: Dat is een politieke keuze. En heel veel gemeentes die hebben niet zo'n gesloten systeem. We hebben dit in Leiden. En op die manier probeert men juist ook die lastenverzwaringen steeds te verkopen.
1: Tot slot, jullie hebben ook nog kritiek op de manier waarop dit akkoord tot stand is gekomen. Wat is daar misgegaan volgens jullie?
0: Ja, twee dingen. En eigenlijk heeft dat met hetzelfde te maken. En dat is het betrekken. Participatie. Zowel de stad is heel beperkt betrokken. Maar we zien niet alleen dat de stad nauwelijks betrokken is. Ook voor de gemeenteraad geldt dat. Men lijkt echt te denken, wij weten wat goed voor is. Er is eigenlijk geen serieuze poging ondernomen om de oppositie, de rest van de gemeenteraad, te betrekken. Wij zijn pas uitgenodigd voor een bak koffie, omdat het akkoord al af was. Er alleen nog een paar puntjes op de i gezet moesten worden. Eigenlijk werden we geïnformeerd en informeren is geen participatie.
2: Dus jullie werden eigenlijk gevraagd om een soort van na te kijken. Ze hadden een proefwerk ingeleverd. En jullie mochten dan even kijken, het beoordelen.
0: Dat is een mooie metafoor, want eigenlijk komt het daarop op neer. Behalve dan dat een docent vaak nog serieuze wijziging kan voorstellen. En wij niet in die positie waren.
1: Maar is het niet logisch dat partijen die met elkaar onderhandelen Dat achter gesloten deuren doen, zodat ze alles op tafel kunnen gooien en uiteindelijk tot een soort gewogen gemiddelde komen en dan vanuit dit willen we gaan bereiken met de stad de komende jaren. En ja, we hebben de meerderheid. En voordat we dat openbaar gaan maken, sturen we het nog even ter kennisgeving aan de oppositie op.
0: Ook dat is weer wederom een politieke keuze die gemaakt wordt. Er zijn ook gemeentes waar het wordt wel gewoon openbaar volgens gedaan, waar er echt veel meer ambitie is om de rest te betrekken. En het is in Leiden vooral ook wel zeer opmerkelijk, omdat die vijf coalitiepartijen, die hebben dus in het afgelopen debat wel een motie ingediend om de gemeenteraad breed te betrekken. De oppositie actief te betrekken. Die motie die ze zelf hebben ingediend is gewoon niet uitgevoerd.
1: Dat is wel interessant.
0: Ja, ja. En het wekt niet heel veel vertrouwen.
1: En komende donderdag wordt er gesproken in de raad over het akkoord. Wat verwacht je daarvan?
0: Ja, ik hoop natuurlijk dat we nog wel op een aantal plekken toch wel wat nog dingen in beweging kunnen krijgen. Bijvoorbeeld rondom parkeren, maar ook om een ultieme poging te doen om lastenverzwaringen te voorkomen. Maar ja, ik hou mijn hart wel een beetje vast. Ja,
1: dit is inderdaad wat je hoopt. En wat verwacht je?
0: Ik ben bang dat we hetzelfde gaan zien als voor de zomer. Voor de zomer zagen we dat er bijna elke stemming het 20 tegen 19 was. Het zou echt teleurstellend zijn als die gesloten bestuurscultuur ook weer in dit debat wordt voortgezet.
1: Ja, komende donderdag is er dus een gemeenteraadsvergadering in Leiden over het nieuwe beleidsakkoord. En Thijs Vos, mag ik zeggen dat jullie er hard in gaan?
0: Wij gaan actieve oppositie voeren.
1: Actieve oppositie voeren. En uiteraard Centraal Plus doet daar verslag van. En dat lees je op onze website centraalplus.nl. Zie je bij ons op televisie en hoor je hier op de radio.
2: En dit is September. Cry for you.

Ja, en Thijs Vos, die is gauw vandoor van de partij Sleutelstad. Want 1 seconde ronde is onderweg. Dat hoor je straks naar B.O.B. en Hayley Williams. Wil jij meespelen? Zorg dat je op een rustig plekje bent. Want de 1 seconde ronde is onderweg.

0: En nu de 1 seconde ronde.
1: Ja, ja. Ja, wat? Ik heb de 1 seconde ronde. Ja, die spelen we hier iedere ochtend. En iets voor achter. Dan hoor je dus 1 seconde van een track. En die hele track hoor je gewoon naar achter. Dus het is een klein beetje een voorbode van
2: wat je straks gaat horen.
1: Ja.
2: Maar het is wel een lastig spelletje, moet ik zeggen. Want je hoort dus 1 seconde en dan 9 van de 10 keer denk ik, oh ja, wat, die ken ik. Maar hoe heet die ook alweer?
1: Ja, dat is dus een beetje het hele doel. Dus als je denkt van, ah, die track ken ik. Dan heb je misschien de rest van je dag in je hoofd. Of je leert er stiekem wat van. Want wie weet ben jij straks ook een echte gewoon popmuziekkenner, een connoisseur. Dat jij gewoon altijd kan zeggen, oh ja, nee, die ken
2: een
1: ik.
2: Dus, een muzikoloog.
1: Nou, dat is net iets anders. Oh, dat is echt zo. Een muziekwetenschapper.
2: Is dat echt een ding, een muzikoloog?
1: Ja, ik heb dat gestudeerd.
2: Ben jij een muzikoloog?
1: Ja, ik heb ooit muzikologie gestudeerd.
2: Nou, ik vind dat je vooral loog.
1: Na een half jaar moest ik alweer weg, hoor. Dus echt goed ben ik er nooit in geweest. Ja, ja. Maar het bestaat, dat kan ik je wel beamen.
2: Ja. Oké, kom maar door. 1 seconde.
1: Nou, luister. Goed, let goed op. Ja.
2: Ja, I'll be waiting.
1: Ja. Nou, dat is inderdaad wat er wordt gezegd.
2: Is al langer dan 1 seconde vandaag.
1: Ja, ik heb een klein beetje meegegaan. I'll be way. En dan denk ik van, I'll be Waylon. Iedereen mag zo zijn wens uitspreken. Maar...
2: Be way the... Ja.
1: Dat? Dus ja. Dat is dan lastiger om wat mee te doen. Dus ik dacht, ik maak hem ietsje langer. I'll be waiting. Nou, dat is niet de bedoeling dat je het gaat googlen. Want dat kan wel, dan weet je het ook gewoon wel.
2: Ik ga even doen.
1: Oh, er komt iemand gewoon... Hallo?
3: You saw the door!
1: Ja, dat is inderdaad wel goed. En die andere?
4: Nina Cherry.
1: Ja, dat klopt ook. Nou, dan ga ik je nog...
4: Een sleutelhanger?
2: Ja, jij krijgt sleutel en een pen en een tasje.
4: Ik moet het gelijk zelf even verpakken.
1: Mocht je me niet herkennen, dat is trouwens Rudo. Dat is niet een wildvreemde man die de studio binnenkomt.
4: Nee, dat is een groepie.
1: Nee, een groepie van de ochtendshow. Nou,
4: Matthijs Vos.
2: Maar je hebt nu de hele 1 seconde ronde verknald.
4: Ja, maar ik dacht, een keertje wat anders.
2: Oh, ja, joh.
1: Ja, nou, dan wil ik nog eentje...
2: En dan morgen doen we de 1 seconde ronde achterstevoren.
1: Nou, wil jij wat winnen met het goede antwoord, namelijk 7 seconds van Nene Cherry?
2: Stuur een mailtje?
1: Ja, stuur een mailtje naar ochtendshow.
2: Maar hoe schrijf je het precies?
1: Ja, nee, dat mag je zelf even uitzoeken. Ja, ik ga niet alles voor je regelen, hoor. Rustig aan. Ik kan niet alles voor je doen. Dus stuur maar een mailtje. Wie weet win jij gewoon een hele, hele vette goodie bag. En Rudo, die weet hem inmiddels al.
4: Ja, jij ook.
1: Ik ga een goodie bag voor je maken.
0: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin.
5: Meer voor jou. Centaal Plus.
0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
6: Word zaterdag 3 oktober wakker met Leiders Ontzet op Centraal Plus. In een speciale Centraal Plus de ochtendshow maakt Mark Wonnekje wakker. Helemaal in het teken van 3 oktober. Met live verslag van de reveille, haringen wittebrood en koraalzang. Luister tussen 7 en 9 naar Centraal Plus op radio. Kijk mee via Centraal Plus op tv. De uitzending volg je ook online via centraalplus.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
7: Dorald Megens met het NOS Journaal. Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Bedrijf dat onder meer ontwerpen maakt voor bouwprojecten en milieubescherming gaat ook stoppen met zijn architectuuractiviteiten. Daarnaast worden alle werkzaamheden in China gestopt. Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De behoefte daaraan blijkt groot, zegt Veilig Thuis.
8: Omdat geweld niet stopt bij 5 uur. We merken heel duidelijk dat mensen ook na 5 uur behoefte hebben aan een plek waar ze hun zorgen kunnen uiten, waar ze hun twijfels met ons kunnen bespreken. En de ervaring leert, kijken naar de afgelopen maand, dat heel veel mensen ons weten te vinden, ook na 5 uur in het weekend.
7: De uitbreiding is nu bekendgemaakt, maar werd een maand geleden al ingevoerd. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen, een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar daarvoor. Ruim driekwart van de doden door een val is ouder dan 80. Het gaat alleen om mensen die struikelen, vallen of uitglijden. Slachtoffers die vallen in het verkeer met bijvoorbeeld een fiets zijn niet in de cijfers meegenomen. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan. Daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Het weer droog, geregeld zon, ook al wat hoge bewolking. Het werd uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB.
9: Op de A4 Rotterdam-Amsterdam is het druk tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoude-Dorp over 16 kilometer een kwartier vertraging. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Woerden en Gouda 13 kilometer file. A15 Rotterdam-Europoort, problemen bij de Suurhofbrug, geeft nu 10 minuten vertraging. En verder wat files met 5 minuten vertraging, zoals op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. Werkzaamheden in Wateringseveld, de Laan van Wateringseveld, is dicht tot maandagochtend. Dat zorgt voor veel vertraging op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid. Tussen Wateringen-Noord en Wateringseveld 4 kilometer, een half uur extra.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. De Ochtendshow. Meer voor jou.

0: sun.
1: Hugel, the nieuwe, move into the sun.
2: Hugel.
1: Ja. En daar hoef je dus vandaag gewoon voor niet weg. Je hoeft dus niet te move into the sun. Je kan gewoon thuis blijven vandaag.
2: Maar ik zie, het is vrij bewolkt nog vandaag.
1: Het ziet er nu nog heel erg grijs en mistig en ja, weet je, klam. Niet zo gezellig uit. Maar ons is iets anders beloofd. Ja, ons is iets anders beloofd in de loop van de dag dat het gewoon 25 graden kan worden. Ook bij ons in de regio.
2: Het is eigenlijk de ochtendshow op Centraal Plus natuurlijk. Maar ik wilde vooral even zeggen dat Leiders Ontzet voor de deur staat. Vrijdag en zaterdag is het een groot feest. Ik zat even te kijken. De kermis die gaat vrijdag pas open. Jammer.
1: Oh.
2: Ja, ik wilde eigenlijk vandaag naar de kermis toe.
1: Ja, nu is het nog lekker weer. Dus dan kun je ook gewoon in alle attracties zonder dat je gelijk je bril kwijtwaait. Of dat je die regen in je ogen.
2: Hou er wel even rekening mee dat er dus wel delen van de binnenstad zijn afgesloten. Want ja, de kermis moet natuurlijk opgebouwd worden. Dus zijn ze nu druk mee bezig.
1: Ja, en dat ook al zijn er misschien heel wat politieke partijen die denken dat het ook met de elektrische bakfiets zou kunnen. Dat lukt nog niet. Daar is toch echt wel wat grover, zwaarder geschud voor.
2: Ja, maar ook voor fietsen is het afgesloten. Bijvoorbeeld Schuttersveld bijvoorbeeld. Daar kan je met fiets niet meer langs. Want daar wordt natuurlijk de kermis nu opgebouwd. Ja. Dus even rekening houden de komende tijd. Dat er best wel wat afsluitingen kunnen zijn. En dan vrijdag gaat het officieel allemaal plaats hebben. Hè? Plaats gebeuren. Gaat de kermis open. Maar vanmiddag om 1 uur is al het mini-koraal. En dat zenden we live uit bij ons op televisie.
1: Ja, en dan later daarna dus de maxi-koraal.
2: Leuk.
1: Kijk gewoon op Centraal Plus. Kijk op onze zender. Je weet ons te vinden.
2: Hou hem aan. De hele dag. Nee, het is wel leuk dat we dat ook uitzenden. Want zeker bijvoorbeeld bij mini-koraal, daar kan je natuurlijk niet bij zijn. Maar ook 2 en 3 oktober met de taptoe en de optocht en zo. Het kan zijn dat je door omstandigheden er niet bij kan zijn. Dan is het een goed alternatief om lekker de televisie aan te zetten. En op 3 oktober, zaterdagochtend, is er een extra editie van de ochtendshow. En dan zijn we bij bijvoorbeeld de Reveille en de Haring en de Wittebrood. Dus
1: Over haring en wittebrood gesproken. Je kan, wat nou als je dus daar niet zo van houdt, maar dan...
2: Dan ga je maar lekker weg.
1: Nee, maar dan zijn er dus... Er is een alternatief met bloembollen, begrijp ik.
2: Ja, in Leiderdorp, want het Milieu-Educatief Centrum gaat gratis bloembollen uitdelen. En dat doen ze dus op 3 oktober. Tussen 10:30 en 13:30.
1: Maar is dat dan voor het eten? Als ze maar als in hongerwinterbloembollen soep?
2: Nee, is om in je tuin te stoppen. Om je tuin of balkon een stapje groener te maken. Nou, mocht je nou stomdronken of met een kater in de binnenstad van Leiden lopen, kun je ook van 5 tot en met 25 oktober nog terecht bij het Milieu-Educatief Centrum en de Milieustraat en het gemeentehuis. Maar 3 oktober is de aftrap van de nieuwe klimaatadaptatiecampagne van de gemeente Leiderdorp. Lekker groen bezig. Laat groen voor je werken, zegt de gemeente. Dus misschien wel een aanrader.
1: En dus niet in de soep doen, gewoon planten.
2: Zeker. Ga jij nog hutspot eten maken?
1: Uiteraard.
2: Ja?
1: Ja.
2: Ga je dat voor jezelf maken?
1: Dat maak ik voor mijn hele gezin.
2: Ben ik onderdeel van jouw gezin?
1: Hangt ervan af.
2: Ja, ik probeer even. Nee, ik ga wel hutspot maken, ja.
1: Ja.
2: Ik kan dat ook wel, vind ik zelf.
1: Ja, het is ook gewoon...
2: Maar wanneer doe je dat dan?
1: Waarschijnlijk op vrijdag.
2: Oké. Okay. Dan gewoon traditioneel. Geschilderde aardappeltjes.
1: Ja, wortel, ja, gewoon, uien, gewoon ik doe niet alles helemaal precies vanaf rauw hoor. Ik koop ook wel eens gewoon een zakje met al voorgesneden kleine dingen.
2: Jij gaat hutspot maken en dan prikgaatjes in de verpakking.
1: Ja.
2: En dan 2 minuten op 800 watt.
1: Ja, precies. En dan zit er zo'n lekker zo'n plakje jus zit er dan bij.
2: Gat voor de gat. Ja. Ja, nee. Oeh.
1: Oké. Okay.
2: Nee, maar vind jij dan, hou je van pap hutspot of moet het grof zijn?
1: Nee, ik wil geen babyvoer. Ik vind het wel lekker als er nog een beetje textuur is.
2: Dus als het dan in een bakje, dan moet je dus plof horen en niet... Er zit een verschil natuurlijk.
1: Nee, mijn lepel moet erop kunnen breken.
2: Oh, dat is wel vrij... En hoort er dan nog
1: 18
2: een,
1: minuten in de magnetron is het. Dan wordt het maar heel hard.
2: Nee, niet in de magnetron. Oh. Doe je er dan ook nog proteïne bij? Zit er dan nog vlees bij jou?
1: Van eigenlijk wel gewoon een rookworst. Vind ik
2: worst, oké. Okay. Ja, ik ben meer van de klapstuk. Dat moet dan lekker lang garen en
1: Daar heb ik heel geen tijd voor eigenlijk.
2: Nee, en
1: is wel lekker hoor. Maar...
2: Doe er nog nootmuskaat erin?
1: Nootmuskaat, zwarte peper doe ik er ook bij. En mosterd heel veel.
2: Oh ja, mosterd. En doe je dan melk, boter?
1: Alleen boter.
2: Je kan het helemaal zo luxe maken als je zelf wil. En maak je dan ook altijd te veel?
1: Ja, tuurlijk. Altijd te veel.
2: Ach, en hou je ook van haring?
1: Nee, niet zo.
2: Oké, en ook niet van witte brood, dus dat scheelt dan weer. Ik vind het echt gewoon een fantastische traditie.
1: Ja, nee, ik ben ook niet hier geboren en getogen. Ik heb het mij eens later verteld. Maar het is heel leuk om mee te doen, ook als je hier niet inderdaad je wieg hebt gestaan.
2: Ja.
1: Als je hier niet in de larvencar hebt gezeten, zeg maar.
2: Maar kennen ze hutspot dan wel buiten de Leidse regio?
1: Ja, natuurlijk. Hutspot is gewoon een Hollandse stamppot, net als boerenkoolstamppot. Ja,
2: het is dus wel bedacht hè, in 1574.
1: Dat is natuurlijk de folklore. Maar gewoon een groente door aardappels heen stampen is natuurlijk nou niet het meest inventieve, moeilijk te bedenken gerecht.
0: Het is heel lekker.
2: Ja, het was. Ja. Nee, oké. Je hebt.
1: Welkom bij de Hutspot FM met de Hutspot Show.
2: Dat is toch ook belangrijk?
1: Ja, het is ook belangrijk.
2: Het is Hutspot wat de klok slaat.
1: Voor de rest mogen we het er nooit meer over hebben.
2: Klokvies.
1: Het is het enige moment dat het kan.
2: Nieuws buiten je eigen regio ook nog even. In Frankrijk zijn gisteren verspreid over het land 164 mensen opgepakt bij protesten op middelbare scholen. Ik dacht dat wij met examenstunt in Nederland nog wel eens erbuiten gingen. Maar in Frankrijk kunnen ze er ook wat van. 27 mensen gewond geraakt. Het gaat om een protestbeweging. Ze demonstreren tegen aanhoudende problemen in het onderwijs, zoals overvolle klassen, een lerarentekort en een hoge werkdruk. En ook nog in het onderwijs. Leerkrachten en andere medewerkers in het primair onderwijs kunnen vanaf komend schooljaar een griepprik op kosten van hun werkgever krijgen.
1: Nou, dat vind ik een goed plan. Ik heb één keertje, en dat was niet op basisschool, maar één keer een vriend van mij die had een baby. Hij heeft nog steeds gelukkig hoor. De beste baby is 7 maanden oud. Ze was een paar keer naar opvang geweest. Dus ik ging de baby ontmoeten. Ja. Nou, ik heb me daar toch een griep op gelopen.
2: Ja.
1: Ik heb 5 minuten met die baby gespendeerd. Het was hartstikke leuk, gezellig babytje. En ik heb een maand in de ijzeren long gelegen.
2: Ja, dus je griepprik is wel verstandig.
1: Dus kun je nagaan als je er moet werken. Ik kan me heel voor. Het is jullie gegund.
2: Ze lopen op hun werk een grote risico vanwege het werken in relatief kleine ruimtes, zegt de AOB-bestuurder. Ik denk dat het vooral met kinderen te maken heeft.
1: Ja, die kinderen zitten ook gewoon kleine incubatortjes. Die zijn hun hele immuunsysteem lekker goed op volle toeren aan laten draaien.
2: Dus lekker zo'n snottenbel die dan in het haar ongeveer ronddanst.
1: En het hoort er allemaal bij. Het is allemaal goed voor hun. Ja. Voor de ouders is het niet altijd even lekker. Voor de werknemers.
2: Voor wie de griepprik nu al gratis via de huisarts of de zorgverzekering krijgt, geldt de nieuwe regeling niet. Nou, is logisch, want ze krijgen er 2. Ook zonde.
1: En we hebben hier nog van lokaal, maken we het echt heel lokaal, namelijk vanaf onze werkvloer. We hebben een nieuwe hoofdredacteur.
2: Zeker. Bijna vergeten. Jens Noppen die start per 1 oktober als hoofdredacteur hier bij deze omroep. Met zijn komst zet de omroep een volgende stap in de voorbereiding op het nieuwe lokale omroepbestel in 2028. Nou, dat zijn allemaal details waar ik je niet mee ga vermoeien.
1: Jong, fris mens. Misschien heb je hem al gezien op onze socials.
2: Ja,
1: maar je zal
2: 21.
1: Je zal hem veel vaker gaan zien verschijnen.
2: Maar moeten wij hem dan met u gaan aanspreken? Want hij is wel de hoofdredacteur. Moeten we even kijken hoe wij daarmee omgaan?
1: Ja. Nou, dan gaan we nog even een interne memo oversturen naar elkaar, oké? Okay?
2: Ja, meneer Noppen.
1: En dan nog de 1 seconde ronde die Rudol heeft verklapt. Toen klonk je ook alweer. Nou, zo.
2: Ik weet nog steeds niet wat het is.
1: Ja, ik heb er lang of kort over wezen, maar het is natuurlijk. Wat Rudo heeft al netjes gezegd, ik had het moeten opnemen. Het 7 Seconds van Youssou N'Dour, samen met Nene Cherry.
2: Gezellig.
1: Ook zo'n lekkere meeblerder. Had jij hem goed? Wist je het al voordat Rudo het verklapte? Nou, misschien maak jij dan kans dus op die goodie bag.

0: Het is de ochtendshow hier op Centraal Plus, de omroep voor de regio Leiden en Wassenaar. En ja, afgelopen week was het een actieweek om stamceldonoren te krijgen. En ja, bijvoorbeeld 170.000 jongeren hebben een persoonlijke e-mail gekregen met een oproep om zich als stamceldonor te registreren. Nou, er gebeurt nog veel meer tijdens die week. Ik wilde eigenlijk even wat meer informatie over wat zijn nou stamcellen en ja, hoe kan je dat doneren en zo. Dus we gaan even bellen met Bert Elbertsen van Stichting Matches uit Leiden. Bert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, even beginnen met stamcellen. Want kijk, bloeddonaties zo kennen we allemaal wel. Maar wat zijn stamcellen?
1: Stamcellen, dat zijn de basiscellen, zeg maar, die zorgen dat je lichaam functioneert. En in dit geval hebben we het over stamcellen. Die komen uit je beenmerg. Die worden dus in je beenmerg gemaakt. En die zorgen er onder andere voor dat je dus bloedcellen kunt aanmaken. Het zijn dus echt, daarom ook dat woord stam. Het zijn echt de basis waarmee alles begint. Zeker op het gebied van bloed.
0: Kijk, en jullie zoeken dus, er worden altijd donateurs gezocht. Maar hoe doneer je dat?
1: Nou, we hebben het altijd over donoren op twee manieren. We zoeken in eerste instantie, daar was bijvoorbeeld ook vorige week die week voor bedoeld. Dan zoeken we eerst mensen die uw houtstamcellen zouden willen doneren. Dat zijn over het algemeen jongeren tot 35 jaar. Je bent al vrij snel oud als we je stamcellen willen hebben. En dat zijn mensen die zeggen, nou, ik wil, mocht het nodig zijn, wil ik wel mijn stamcellen doneren. Die doen niet meer, en dat klinkt een beetje onaardig, maar dat is de eerste stap. En die registreren zich via onze website. Die krijgen wattenstaafjes toegestuurd. Heb je misschien wel eens gezien. Die haal je aan de binnenkant van je wang en die stuur je naar ons terug. En dat is de overgrote meerderheid van de mensen die stamcellen in Nederland, stamceldonor zijn in Nederland. Ja. Dat is de eerste categorie. Dat zijn er inmiddels ruim 400.000, 430.000. Die staan geregistreerd als stamceldonor. De kans dat je ook daadwerkelijk stamcellen gaat doneren, dus dan word je eigenlijk op een andere manier stamceldonor, daadwerkelijk stamceldonor, ja, die is minder dan 1%. Dus van die 400.000 mensen hebben maar heel weinig mensen uiteindelijk echt nodig. Als je uiteindelijk, en dat noemen we dan een match, vandaar ook onze naam, matches. Als je dan uiteindelijk een match met een patiënt bent die stamcellen nodig heeft, dat zijn mensen vooral met een bepaalde vorm van bloedkanker, die moeten nieuwe stamcellen hebben, dan kijken we of de persoon, de patiënt, of die matcht, heel erg veel lijkt op een aantal onderdelen met een donor in dat grote bestand van ons. Dan gebruiken we niet eens alleen het Nederlandse bestand voor, dan gebruiken we het wereldwijde bestand voor. En dan roepen we je op als donor. Dan mag je altijd nog nee zeggen, je mag erover nadenken. Maar dan ben jij dus degene, de match voor die patiënt. En dan gaat het traject in dat je daadwerkelijk stamcellen gaat doneren. En dat doen we over het algemeen via het bloed. Kom je een dag naar het ziekenhuis, halen we de stamcellen uit je bloed. Je bloed krijg je gewoon weer terug. Of we doen het voor een heel veel klein gedeelte uit het beenmerg rechtstreeks. En dan ga je een paar uur onder narcose.
0: Kijk, dit is dus wel even wat intensiever dan gewoon even bloed doneren bij de bloedbank.
1: Het is intensiever, het duurt ook langer. Het duurt echt wel een dag bij over het algemeen duurt het een dagdeel. Alleen de kans dat je het wordt, kijk, als je bloeddonor wordt, dan als het goed is, ga je zoveel keer per jaar bloed of bloedplasma geven. Bij stamceldonatie, dat is voor de patiënt op dat moment, als jij de donor bent, de laatste kans op overleven. Daarom vragen we wel iets meer van je, maar je doet ook wel heel veel voor een patiënt op dat moment.
0: Het is dus echt levensreddend.
1: Het is echt levensreddend. Een arts behandelt een patiënt, in dit geval dan meestal met bloedkanker. En die patiënt is op een gegeven moment min of meer uitbehandeld. De arts zegt, nou, wat ik nu ook doe, dat gaat deze patiënt niet meer redden. Het enige wat ik nu nog kan doen is zijn oude stamcel, om het maar heel simpel te zeggen, is zijn oude stamcellen weghalen en daarvoor in de plaats helemaal nieuwe stamcellen erin de plaats zetten. Dus dat die eigenlijk die nieuwe bloedcellen door die donorcellen weer gemaakt worden. Ja. Ja, en dat is voor de patiënt de laatste kans om toch nog beter te worden.
0: En nu was er vorige week een actieweek. Met als doel om zoveel mogelijk mensen, jongeren te vragen zich te registreren. Wat voor acties doe je dan om zoveel mogelijk mensen te bereiken?
1: We doen heel veel op social media. Daar bereiken wij natuurlijk deze jongere doelgroep, wat ik al zei, hè, 18 tot 35. En dan richten we ons nog heel specifiek zelfs op 18 tot 25. We doen filmpjes op social media. We willen jongeren echt uitleggen wat het is. Ook op een beetje, op een wat luchtige manier. Dat is één. Wat je net zelf al zei, we hebben heel veel jongeren een mail gestuurd met uitleg wat stamceldonatie is en de vraag, als ze dat nog niet gedaan hebben, om zich als stamceldonor te registreren. Iets anders wat we gedaan hebben door heel Nederland is bij heel veel koffiezaken Die hebben koffiesleeves om de bekers heen gedaan. En daar wordt ook uitgelegd van, wil je meer weten over stamceldonatie? Kijk dan via deze QR-code even op onze website. En het liefst dan nog hebben we dat je je op inschrijft als stamceldonor.
0: Oh ja, kijk. En luisteraars die nu aan het luisteren of kijken zijn en die denken, nou ja, ik wil je wat meer informatie over. Of ik val in de leeftijdscategorie en ik wil me eigenlijk misschien zelfs gelijk aanmelden. Waar kunnen ze het makkelijkst terecht?
1: Het is heel makkelijk om je aan te melden. Dat kan via de website matches.nl. matchis.nl. Matches.nl. En dan kun je gewoon inschrijven. Als je aan alle eisen voldoet. We hebben wel een paar gezondheidseisen. Maar de meeste mensen kunnen zich inschrijven. En dan krijg je zo'n waterstaafsetje toegestuurd. Stuur je naar ons terug. En op dat moment ben je ingeschreven als stamceldonor.
0: Kijk, en wie weet red je ooit een leven. De kans is niet zo groot. Maar als er dan een oproep wordt gedaan. Dan kan je dus echt een leven redden. Zo simpel is het. Het was Bert de Elbertse van Stichting Matches uit Leiden. Bert, dankjewel. We hebben weer wat geleerd over stamceldonatie in dit geval.
1: Graag gedaan. Prettige dag verder.
2: Centraal Plus. Centraal Plus. Meer voor jou.

0: Midnight Sky, wat een beetje gek is in een ochtendshow. Miley Cyrus.
1: Ja. Hey, de zon schijnt nog niet.
0: Nee, ja, het is wel de bedoeling, maar er zit nog steeds achter een grijs bedje.
2: Nieuws, weer en verkeer is onderweg.
0: Na Claude en Zoé Thoran, Je t'aime. En ik heb een vertrouwbare bron dat het is Ik hou van jou. In het Frans.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De gemeenten die door de minister openlijk op het matje zijn geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, voelen zich miskend. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Onze achterstand komt niet voort uit onwil. We voelen ons verantwoordelijk en zetten in op een menswaardige oplossing. Zo zegt de gemeente Zoeterwoude, een van de 42 op het matje geroepen gemeenten. De dames van Zorg en Zekerheid Leiden zijn er niet in geslaagd om de tweede overwinning van het seizoen te pakken. In sportcomplex 1574 bleef de ploeg lang in het spoor van Den Helder Suns, maar in de slotfase trokken de bezoekers de wedstrijd naar zich toe. 76-85 was de eindstand. Na drie kwarten was het 61-61 en moest het in het vierde kwart gaan gebeuren. Katelijne van Bennekom zorgde met 5 punten op rij voor een voorsprong voor Leiden. Daarna draaide Den Helder de wedstrijd om. De Suns maakten 6 punten op rij en kwamen op 71-75. Leiden kwam nog even terug, maar na een driepunter van Yannick van Veen van Den Helder Suns werd het 74-80 en kwam Leiden er niet meer aan te pas. Leidens Ontzet is de komende dagen bij Streek Omroep Centraal Plus op televisie en online te volgen. Vandaag worden het Mini en het Maxi Koraal live uitgezonden. Vanmiddag om 1 uur start het Mini Koraal. Dit meezingfeest is voor de groepen 7 en 8 van basisscholen uit onze regio en niet toegankelijk voor publiek. Vanavond om 19:30 is de volwassen variant van het Mini Koraal het Maxi Koraal. Centraal Plus is in de Leidse regio te ontvangen via Ziggo kanaal 40, KPN Access for All kanaal 1412 en Odido kanaal 820. Online is de omroep te vinden via centraalplus.nl. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Aan het begin van de ochtend nog wat bewolking, daarna volop zon. Het blijft droog. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit oostelijke tot oost-zuidoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 25 graden.
2: En dan de verkeersinformatie van de ANBB. Het is behoorlijk druk. 550 kilometer file in het land. Knoes in de Leidse regio. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Zoetewoude Rendijk en Roelevarensveen. 10 minuten vertraging. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelevarensveen en knooppunt Hofvliet. 15 minuten vertraging. De N434 Wassenaar richting Zoetewoude. Dat is de Corbelo-tunnel tussen knooppunt Ommendijk en knooppunt Hofvliet. Dat 7 minuten vertraging. En de N444 Noordwijk aan Zee richting Oegstgeest. Dus de aansluiting met de N206 en de aansluiting met de A44. 8 minuten vertraging.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: on to you, banners.
1: Ik hoop dat je die lekker hebt meegeblerd op de fiets en de auto, of waar je dan ook mag zijn.
2: Het is toch een show hier op Centraal Plus. En vanavond vanaf 6 uur een nieuwe aflevering van Centraal Plus, de burgemeester. Met deze week de burgemeester van Oegstgeest, Emiel Jentsch. En met de komst van Carla Breuer als nieuwe burgemeester van Zoeterwoude hebben de burgemeesters uit de buurgemeenten er ook een nieuwe collega bij. Alleen burgemeester Breuer is al een bekende in de regio, vertelt burgemeester Emiel Jentsch van Oegstgeest.
3: Ik mag Carla zeggen. Carla en ik werken al meer dan 10 jaar samen. En samenwerken betekent niet altijd dat dat met een lach is. Maar met haar is het echt ongelooflijk plezierig. Ze is echt een hele fijne collega. We vinden elkaar makkelijk. We zitten ook in verschillende besturen met elkaar. We delen ook dingen die ons overkomt, ook buiten het werk met elkaar. En het is heerlijk om met haar samen te werken. Mooie momenten waren natuurlijk bij de jeneverboom. In warm.
4: Dus altijd met
3: opening van het watersportseizoen. Ja. Heel klam altijd. En dan sta je toch 2 uur op een dijkje. En

0: hebben we echt lol met elkaar. En ik vond het dus ook heel mooi om haar uit te mogen luiden. En ik ben ongelooflijk trots op dat zij ridder is geworden in de orde van Oranje Nassau.
1: Ja, die onderscheiding die kreeg ze opgespeld door Wouter Kolffer, de commissaris van de Koning, afgelopen week. Wat dacht u toen u hoorde dat ze naar Zoeterwoude ging? Dacht u gefeliciteerd Zoeterwoude? Of...
0: Zij past ook bij Zoeterwoude. Zij is een vrouw van het dorp en zij maakt me heel makkelijk kennis, heel laagdrempelig kennis. En volgens mij doet ze het hartstikke goed.
2: Dus burgemeester Emiel Jens over collega dus Carla Breuer, die eerder dus burgemeester in Teylingen was. En daar kent de burgemeester van Oegstgeest haar weer. Nou, in andere woorden, alle burgemeesters van de regio kennen elkaar, maar met Carla is het dus echt lachen.
3: Mag het bij voornaam dus?
2: Ja, ja,

0: Neon Trees, weer zo'n meeblerder. Als je schor op je werk komt, is het onze schuld. Helemaal gelijk. Het is de ochtendshow hier op Centraal Plus. En zondag of zaterdag is het natuurlijk 3 oktober. Dat is een hele belangrijke dag. Maar de dag erna is het 4 oktober.
1: Die is nog belangrijker voor mensen buiten de regio.
0: Voor alle dieren. Dan is het namelijk Dierendag. En we gaan even bellen met het Rijksmuseum van Oudheden. Wat dat met dieren te maken heeft, dat ga je zo meteen horen aan de telefoon. Selket Verberg van het Rijksmuseum. Selket, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, zondag 4 oktober. Dan vraag ik me af, zijn de medewerkers van het Rijksmuseum van Oudheden dan een beetje uitgeslapen of niet?
2: Ja, die zijn helemaal uitgeslapen. Die doen gewoon om 10 uur de deur open. En iedereen is welkom voor onze ontzettend leuke Dierendag activiteiten.
0: Want wat gaan jullie doen bij het Rijksmuseum van Oudheden rondom Dierendag?
2: In het museum kan je ontzettend veel dieren ontdekken. Dus we hebben een speciale dierenspeurtocht gemaakt, speciaal voor Dierendag. Langs allemaal dieren van bij de Egyptenaren, de Grieken en Romeinen, noem maar op. En vervolgens kan je bij ons in de Antresa, die zaal met die grote Egyptische tempel. We hebben een knutselatelier gemaakt en dan kan iedereen die een eigen dierenknuffel heeft meegenomen, daar een Egyptische mummie van maken.
0: Oké, dus echt gericht op kinderen natuurlijk?
2: Van kinderen, ja, van ongeveer de jaren 4, 5, 6 wordt dat een hele leuke dag.
0: En in de herfstvakantie, 10 tot en met 25 oktober, dan is het ook een soort beestenboel bij jullie, hè?
2: Ja, we hebben die activiteiten op Dierendag. En in de herfstvakantie gaan we vrolijk door. Dan kan je speuren vanaf de 10 oktober. En het knutselen is er ook weer allemaal te doen vanaf 17 oktober. Dan staan de grote knutseltafels bij de tempel met meters verband, scharen, kleurtjes, noem maar op, om amuletjes te maken om van je dierenknuffel een echte Egyptische dierenmummie te maken.
0: Was het een beetje zoeken naar hoe je als oudheidsmuseum iets met dieren kan doen, die combinatie?
2: Nou, eigenlijk niet hoor, want dieren zijn er overal te vinden in het museum. En daarom is het ook zo leuk dat je die, op het eerste gezicht zie je ze misschien niet, maar met zo'n speurtocht, als je goed gaat kijken, zie je ze overal. Op Griekse vazen, in de Egyptische tempel, kleine amuletjes, noem maar op. Je hebt van nijlpaardjes tot krekels, schattige hondjes, tot schildpadden aan toe. Je ziet ze allemaal.
1: Ja, want eigenlijk ken ik alleen maar inderdaad het soort van het stereotype van de kat die als een bijna verafgoding is in het oude Egypte. Is dat allemaal een beetje waar of is dat alleen maar uit tekenfilms?
2: Ja, die katten zijn er natuurlijk volop in het oude Egypte, omdat de Egyptenaren een kattengodin vereerden. En die kat die zie je dus in beeldjes, in amuletjes, maar ook als huiskat onder een stoeltje bijvoorbeeld in kapelletjes. Dus die kat werd op het oude Egypte werd die vereerd, omdat ze dachten dat er een godin in zich liet zien op de aarde. Maar er was ook gewoon een huiskat zoals wij hem hebben, gewoon thuis op de bank, op schoot.
1: En het was niet puur om gewoon de knaagdieren controle te proberen?
2: Ja, maar natuurlijk, dat was het extra bij Kostruis. Super handig, zo'n kat in huis.
0: Zeker weten. Hey, op Dierendag, zondag 4 oktober, dan is iedereen welkom. En ook in de herfstvakantie natuurlijk, om een beetje de dierenboel, het beestenboel te ontdekken bij het Rijksmuseum van Oudheden. En er is ook nog een kindertentoonstelling, hè? Monsters en mythische wezens.
2: Ja, precies. In de kindertentoonstelling, daar vind je de meest waanzinnige dieren. We hebben allerlei monsters en wezens uit de oudheid. Stellen zich daarvoor, je kunt er speuren, je kunt de kleuren, je kunt er van alles doen. Want het idee is in de tentoonstelling dat die monsters een beetje boos zijn geworden en de kinderen worden uitgedaagd om iedereen weer rustig te krijgen. En als dat lukt, dan zijn er ook nog leuke prijsjes te winnen. Dus het is een, het wordt een beestachtig leuke boel bij ons de komende dagen.
0: Ik ga ervan uit dat het de kinderen zeker gaat lukken om die monsters een beetje tot bedaren te brengen. Het was de Selket Verberg van het Rijksmuseum van Oudheden. Zondag 4 oktober en tijdens de herfstvakantie dus daar een ware beestenboel. Selket, dankjewel.
2: Graag gedaan. Doeg.

Word zaterdag 3 oktober wakker met Leiders on Set op Centraal Plus. In een speciale Centraal Plus de ochtendshow maakt Mark Wonninkje wakker. Helemaal in het teken van 3 oktober. Met live verslag van de reveillen, haringen wittebrood en koraalzang. Luister tussen 7 en 9 naar Centraal Plus op radio. Kijk mee via Centraal Plus op tv. De uitzending volg je ook online via centraalplus.nl.

0: Zelfs in je eentje kan het een feestje zijn. En hier zijn we gelukkig met z'n drietjes in de Centraal Bus Ochtendshow.
1: Hey, Rudo, goedemorgen.
2: Goedemorgen, mannen.
1: Hallo. Heb je zin in?
2: Ja, zeker. In het programma toch, bedoel je?
1: Ja, ik weet niet waarin.
0: Een feestje met in zijn eentje.
2: Ja, nou ja, in het weer wat gaat komen, want het schijnt hartstikke zonnig te gaan worden, zie je nu nog niks van. Dat. Dus ja hoor, ik heb er zin in.
1: Mooi. Heb je dan vanmiddag nog tijd om in de zon te gaan zitten?
2: Ja, zeker. Nou, mijn zoon moet ergens in de middag nog naar voetbal. En dat is met dit weer nooit erg, want dan staat hij lekker te trainen en dan zit ik erg op een bankje met een bak koffie.
1: Je staat dan niet scheldend langs de kant?
2: Nee, ik ben zo'n ouder die echt geen reet kan schelen of die wint of dat hij verliest als hij maar plezier heeft.
1: Dat is heel belangrijk. Ja. Zie je dan wel ouders ook gewoon staan te gillen langs de lijn? Gebeurt het wel?
2: Of mijn ex.
1: Ja, echt?
2: Je hebt een keer op de kop gekregen.
1: Te fanatiek.
2: Mevrouw, wilt u niet meer zo schelden? Ja, nou, dat zei ik ook altijd tegen haar. Nee, geintje. Het is allemaal theater dit. Ja,
1: dat is waar. Hey Rudo, dankjewel zometeen jouw programma met de verjaardagen en muziek en gezelligheid.
0: Ja, de man met de beste smaak van de station en daarom ook Sabrina Carpenter met Taste.

voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. 6 EU-landen, waaronder Nederland, dreigen de volgende meerjarenbegroting van de EU niet goed te keuren. Dat blijkt uit een brief die de Financial Times heeft ingezien. De leiders van die 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De chatfunctie maakt de drempel voor veel mensen lager.
2: Er is een deel van de jeugd die het spannend vindt om te bellen. En sommige mensen zitten in een situatie waar ze niet kunnen bellen. Als je in een heftige relatie zit en je partner mag je niet horen, omdat hij anders geweld naar jou gaat gebruiken, dan kan een chatfunctie daarin uitkomst bieden. Dus een aanvulling op het pakket wat we al hebben.
1: De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het aantal mensen dat overlijdt door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om. Het zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val vaak niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Daarnaast komt er een einde aan de werkzaamheden in China. Het bedrijf wil de bedrijfsvoering versimpelen en kosten besparen, zegt Roeland Muller van de economieredactie.
3: Er worden dan 200 managers aangewezen binnen het hele bedrijf en die moeten gaan kijken waar er bespaard kan worden, hoe het efficiënter kan, hoe er meer geld verdiend kan worden. Het bedrijf laat nog wel weten dat ondanks die ontslagen die dan ook zullen gaan vallen, dat er dus ook nog wel mensen aangenomen kunnen worden voor juist die onderdelen waar het bedrijf nog wel groeit.
1: Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Het weer droog en geregeld zon, ook wat hoge bewolking. Wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo. Yeah.

0: Centraal Plus. Plus.
1: You tell all the boys no.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D. Oh. Op de radio.
0: Met Labyrinth en Emily Sandé, Beneath Your Beautiful en Alex Warren, Emerald Eyes hoorde je. Hey, welkom. Het is 9 uur geweest aan het begin van deze dinsdagochtend. Ik wilde zeggen maandagochtend, maar het is dinsdagochtend. Waarbij het hartstikke lekker weer gaat worden. Het kan zo'n 25 graden worden. Vanmorgen nog wat wolken en een buitje. Maar vanmiddag komt die zon goed door. En 25 graden kan het worden. En in Limburg zelfs 28. Maar goed, daar zitten we niet. Hè. We zitten in Leiden, niet in Limburg. Komende week trouwens een beetje wisselvallig. Morgen nog wat regen. Vanaf donderdag ook nog wel kans op wat neerslag. En daarna wordt het alleen maar beter. En dat is tijdens het Leidensontzet alleen maar leuk. Trouwens, vanmiddag over Leidensontzet gesproken. Om 1 uur vanmiddag het mini-koraal live op televisie bij ons. Kan je ook volgen via onze website. Dat is centraalplus.nl. Rudo! Nieuwe aflevering van Rudo met Galantis. Zometeen klik komt eraan van Yizu. En dit is eerst halverwege Suzanne Freek

Word zaterdag 3 oktober wakker met Leiders Ontzet op Centraal Plus. In een speciale Centraal Plus de ochtendshow maakt Mark Wonninkje wakker. Helemaal in het teken van 3 oktober. Met live verslag van de reveille, haringen wittebrood en koraalzang. Luister tussen 7 en 9 naar Centraal Plus op radio. Kijk mee via Centraal Plus op tv. De uitzending volg je ook online via centraalplus.nl.

0: Jizu, met nieuwe muziek. Je hoorde Klik hier bij Centraal Plus. En ook Galantis nog met David Guetta en Leider. Straks dan hoor je om 9:30 hier het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar Paul Albers heeft een nieuwe update voor je. Maar eerst gaan wij naar een nieuwe uitzending van Centraal Plus de burgemeester met burgemeester Emiel Jens. Hij nodigde mij uit op de gemeentewerf. Vorige week donderdag was dat. Was hartstikke lekker weer toen ook nog. We stonden op die gemeentewerf naast de zoutopslag. En over die zoutopslag wist de burgemeester nog wel het een en ander te vertellen.
1: Ik heb het zelf niet geteld. Heel veel korreltjes. En dat is goed voor 7 keer uitrijden. Dan kan je een redelijke winter mee doorkomen. En als we meer nodig hebben, dan gaan we meer bestellen.
0: Ja, 7 keer kan hier oegstgeest mee gestrooid worden. Maar je weet natuurlijk nooit vooraf hoe streng zo'n winter gaat worden. En het nieuws is wel eens dat gemeenten of delen van het land zonder zout zitten. Ja, dat kunt u nu nog niet voorspellen, denk ik.
1: Nee, ik heb geen glazen bol. Ik hou overigens wel van een strenge winter, want dan kan ik gaan schaatsen.
0: Ja, u bent van het schaatsen.
1: Ja, maar dat is wel problematisch voor het zout. Maar wij bestellen dat en dat gaat dan tijdig. We hebben een best een grote opslag. En dan wil je vast weten waar het zout vandaan komt.
0: Ja, dat was mijn volgende vraag.
1: Waar haalt de gemeente dit zout vandaan?
0: Ik weet waar Abraham de Mosterd vandaan had, maar niet waar Oegstgeest het zout vandaan had.
1: Nou moet ik wel zeggen, we hebben ons net laten inpraten. Dus ik sta nu een antwoord te geven, alsof ik het allemaal uit mijn hoofd weet, beste kijkers. Maar dit is vacuümzout. En dat vacuümzout kan uit Nederland of Duitsland komen. Dat komt diep uit de grond. En dat wordt eigenlijk omhoog gepompt. En dat is het beste zout om de straten in Nederland mee te strooien. En bij dat strooien wordt het ook nog een beetje nat gemaakt. Dan blijft het wat langer liggen.
0: Ja, want je hebt droog strooien en nat strooien. En bij droog strooien, dan heb je meer dat opspattend zout. En daar krijg je ook van die vieze auto's van, hè?
1: Klopt.
0: En bij het natte zout wordt het...
1: Je bent ook aardig op
0: het hoofd. Ik heb me redelijk ingelezen. En bij het natte zout blijft het wat meer liggen en je hebt minder zout nodig. Dit is iets waar wij natuurlijk als inwoners totaal niet mee bezig zijn. Maar we verwachten wel dat het gebeurt van de gemeente.
1: Nou, en als het op is, dan weten de inwoners het ook. Dus wij moeten zorgen dat het gewoon op tijd wordt aangevuld.
0: Ja, en er ligt nu 35 ton, maar er is 60 ton nodig. Tenminste, er kan 60 ton in, bedoel ik. Ja. 7 keer uitrijden dus met de zoutopslag die er nu ligt. Wil je de zoutopslag zien? Kijk vanavond even na 6 naar een nieuwe aflevering van Centraal Plus de Burgemeester. Op televisie via Ziggo Kanaal 40, Odido 820 en KPN 1412 en natuurlijk via centraalplus.nl. Zometeen Louis Capaldi, dit is Alicia Keys, No One.

0: Lucas en Steve met Isti en Zorro en After Midnight. En daarmee 9:30 tijd voor het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar met Paul. En daarna hoor je die nieuwe van Bruno Mars samen met Carol G. Stil komt eraan in Nielsen en Sexy Als Ik Dans.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De gemeenten die door de minister openlijk op het matje zijn geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, voelen zich miskend. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Onze achterstand komt niet voort uit onwil. We voelen ons verantwoordelijk en zetten in op een menswaardige oplossing. Zo zegt de gemeente Zoeterwoude, een van de 42 op het matje geroepen gemeenten. De dames van Zorg en Zekerheid Leiden zijn er niet in geslaagd om de tweede overwinning van het seizoen te pakken. In sportcomplex 1574 bleef de ploeg lang in het spoor van Den Helder Suns, maar in de slotfase trokken de bezoekers de wedstrijd naar zich toe. 76-85 was de eindstand. Na drie kwarten was het 61-61 en moest het in het vierde kwart gaan gebeuren. Katelijne van Bennekom zorgde met 5 punten op rij voor een voorsprong voor Leiden. Daarna draaide Den Helder de wedstrijd om. De Suns maakten 6 punten op rij en kwamen op 71-75. Leiden kwam nog even terug, maar na een driepunter van Yannick van Veen van Den Helder Suns werd het 74-80 en kwam Leiden er niet meer aan te pas. Leidens Ontzet is de komende dagen bij Streek Omroep Centraal Plus op televisie en online te volgen. Vandaag worden het Mini en het Maxi Koraal live uitgezonden. Vanmiddag om 1 uur start het Mini Koraal. Dit meezingfeest is voor de groepen 7 en 8 van basisscholen uit onze regio en niet toegankelijk voor publiek. Vanavond om 7:30 is de volwassen variant van het Mini Koraal het Maxi Koraal. Centraal Plus is in de Leidse regio te ontvangen via Ziggo kanaal 40, KPN Access for All kanaal 1412 en Odido kanaal 820. Online is de omroep te vinden via centraalplus.nl. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Aan het begin van de ochtend nog wat bewolking, daarna volop zon. Het blijft droog. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit oostelijke tot oost-zuidoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 25 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Prins Klausplein en het Malieveld 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Vlaardingen en Rotterdam-Overschiet. 10 minuten vertraging, 5 kilometer file. De A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. 10 minuten extra. En 211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid bij Wateringen. Door werkzaamheden een 30 minuten vertraging.
4: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu meer muziek voor jou.

vooral veel sporters. Ja, behalve zij dan. Zij was model of is model. Sylvia Geerst uit Rotterdam, 41. Hij is wel sporter. Dani Pedrosa, Spaanse motorcoureur, 41. En Nicolas Massander, Fins voetballer, ook 41. Van televisie Nicolette Kluiver, 42. En Duits voetballer Per Mertensacker is ook jarig. Hij is 42. Karel Klaver, voormalig hockeyer. Hij is 48. En André Shevchenko. Moeilijk, maar Shevchenko. Hij is Oekraïns voetbaltrainer en voormalig voetballer. Hij is 50 geworden. Radio DJ Niels Hoogland, jarig 54. En Mackenzie Crook, die kennen we dan weer als acteur uit Engeland, 55 geworden. John Dones, ook een beetje komiek en acteur, kennen we nog van Sam Sam van vroeger. 63 is die geworden. En Ron Jans, Nederlands voetbaltrainer en voormalig voetballer, is 68 geworden. En de laatste is Piet Rijmakers, Nederlands springruiter, viert vandaag zijn 70ste verjaardag.

Mis niks van Leiders Ontzet. Kijk bij Centraal Plus op televisie en online live naar De Pleintap Toe op zaterdag 26 september. Het mini- en maxi-koraal

0: Centraalplus.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Nederland en 5 andere landen willen dat het budget in de volgende 7-jaren-begroting van de Europese Unie wordt verlaagd. Dat schrijven ze in een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de landen zeggen dat het ophogen van budgetten niet past bij de bezuinigingen die in sommige van die landen spelen. Ook willen ze dat er scherpere keuzes worden gemaakt. Ze zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Landen als Spanje en Italië willen juist dat daar meer geld naartoe gaat. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft excuses aangeboden voor het inbreken bij websites en systemen van de Australische overheid. Het gebeurde in juni, werd vorige week bekendgemaakt door de Australische premier Albanese. OpenAI had 2 weken daarvoor pas de regering op de hoogte gebracht. En Albanese noemde dat onacceptabel. Het AI-bedrijf ontdekte de inbraken half augustus en geeft toe dat het de Australische overheid eerder had moeten informeren. OpenAI gaat de getroffen instanties helpen en meebetalen aan het versterken van de cyberverdediging. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Ook komt er een einde aan de activiteiten in China. Bij Arcadis werken wereldwijd ruim 34.000 mensen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet alleen meer tijdens kantooruren. Door deze uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te kunnen komen. De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het weer, droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Ook morgen warm en nazomer weer met veel zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo. Yeah.

0: For you.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D. Oh. Op de radio.
1: Met Ed Sheeran, Happier hoorde je. En ook nog Stella Lefty met Boston. Nee, Boston zei ik, hè. Het is even na tienen en dat betekent koffietijd voor jou en je collega's. Ja, wie gaat er even lopen? Ik heb altijd een goede smoes, hè. Ik zit gewoon hier in de studio. Wel om jou te vertellen dat je zo meteen mee mag denken over de playlist.
2: Rio!
1: Welke track past er bij het nieuws van de afgelopen 24 uur? We gaan zo meteen dat nieuws even met je doornemen. Verder hoor je de plustrack deze week van Rosé. Nieuw track komt eraan. Davina Michel en eerst Mariah Carey. Dit is Always Be My Baby.

0: Nieuw track, het is nieuwe muziek hier bij Centraal Plus. De nieuwste van Rosé. Deze week de belangrijkste plaat als plustrack dus.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Een nieuws over ZZ Leiden. Die geeft een spannende wedstrijd in de slotfase uit handen. Gaat over de dames van ZZ Leiden. Verder het mini- en maxi-koraal live te zien op televisie. Vandaag bij Centraal Plus om 1 uur is dat mini-koraal. En om 19:30 dat maxi-koraal. Geen haring en wittebrood, maar bloembollen op 3 oktober. Ja, bij het MEC in Leidendorp. Dat is het Milieu-Educatief Centrum. En de mini-run in Zoeterwoude. Hij vond plaats. Beelden kun je zien op onze website centraalplus.nl. Verder alles over die warme dag van vandaag. De Indian Summer, de zomerse temperaturen. Daar kan je meer over lezen. En het centrum van Leiden, deels op slot tijdens Leiden's ontzet. De bussen rijden om. En er zijn ook veel afsluitingen. Hoe dat precies zit en waar je rekening mee moet houden vind je nu op onze website centraalplus.nl. Verder fietsverhuurder Easyfiets, die is failliet. Dat wist je waarschijnlijk al, maar de verhuur gaat voorlopig nog wel door. En Skilla dames hebben het over tafeltennis opnieuw met 5-2 onderuit. En de Ketelmeerlaan is afgesloten in Leiden, ook nog in het nieuws trouwens. Goed, aan jou de vraag, welke track past er dan bij een van die nieuwtjes die ik je net vertelde? Als je daar een suggestie bij hebt, even mailen.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar Rio@centraalplus.nl.

0: Feels bij Centraal Plus, waar het tijd is voor het nieuws van 10:30. En meer muziek hoor je daarna, onder andere van Jonas Blue, Edge of Desire.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De gemeenten die door de minister openlijk op het matje zijn geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, voelen zich miskend. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Onze achterstand komt niet voort uit onwil. We voelen ons verantwoordelijk en zetten in op een menswaardige oplossing. Zo zegt de gemeente Zoeterwoude, een van de 42 op het matje geroepen gemeenten. De dames van Zorg en Zekerheid Leiden zijn er niet in geslaagd om de tweede overwinning van het seizoen te pakken. In sportcomplex 1574 bleef de ploeg lang in het spoor van Den Helder Suns, maar in de slotfase trokken de bezoekers de wedstrijd naar zich toe. 76-85 was de eindstand. Na drie kwarten was het 61-61 en moest het in het vierde kwart gaan gebeuren. Katelijne van Bennekom zorgde met 5 punten op rij voor een voorsprong voor Leiden. Daarna draaide Den Helder de wedstrijd om. De Suns maakten 6 punten op rij en kwamen op 71-75. Leiden kwam nog even terug, maar na een driepunter van Yannick van Veen van Den Helder Suns werd het 74-80 en kwam Leiden er niet meer aan te pas. Leidens Ontzet is de komende dagen bij Streek Omroep Centraal Plus op televisie en online te volgen. Vandaag worden het Mini en het Maxi Koraal live uitgezonden. Vanmiddag om 1 uur start het Mini Koraal. Dit meezingfeest is voor de groepen 7 en 8 van basisscholen uit onze regio en niet toegankelijk voor publiek. Vanavond om 19:30 is de volwassen variant van het Mini Koraal het Maxi Koraal. Centraal Plus is in de Leidse regio te ontvangen via Ziggo kanaal 40, KPN Access for All kanaal 1412 en Odido kanaal 820. Online is de omroep te vinden via centraalplus.nl. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Aan het begin van de ochtend nog wat bewolking, daarna volop zon. Het blijft droog. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit oostelijke tot oost-zuidoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 25 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Katy Perry, This Is How We Do, hoorde je bij Centraal Plus. De vereniging Vrienden van de Leidse Hout is op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de verschillende werkgroepen in het park. De vereniging bestaat dit jaar 40 jaar en telt ongeveer 400 leden en zo'n 50 vrijwilligers. Een deel daarvan is actief in de Groengroep, die onder begeleiding van een betaalde medewerker van de gemeente Leiden iedere 2 weken in het park aan de slag gaat. Nou, een van die vrijwilligers die was hier in de studio bij de Vrijmibo afgelopen vrijdag en kon wel vertellen waar ze naar op zoek zijn als het gaat om nieuwe vrijwilligers en wat je dan daar mag doen.
1: Wat maakt het zo belangrijk? Nou, de Groengroep werkt onder leiding van een betaalde medewerker van de gemeente Leiden 2 wekelijks in de Leidse Hout om eigenlijk het groen te beheren. En dat houdt in snoeiwerk, opruimwerk, het uitdunnen van zaailingen die overal uitschieten. We houden de duikers vrij. Jullie weten, er is veel water in de Leidse Hout, zoals slootjes. Ja, moeten lekker kunnen doorstromen. Nou, dat wordt allemaal opgeruimd. En het is een beetje een, ja, je kan bijna zeggen een soort vriendengroep. Vrienden binnen de vrienden van de vereniging Leidse Hout.
2: Hoeveel zijn het, hè?
1: We hebben een kleine, zeg maar, rond de 50 vrijwilligers totaal. Dus dat is best wel veel. We hebben rond de 400 leden. Maar die vrijwilligers, die hoeven niet, althans, we leggen ze helemaal geen verplichtingen op. Nee. Die mogen zelf weten wanneer ze komen en wanneer ze wat doen. En het zijn de vrijwilligers niet allemaal voor de groengroep. Want we hebben eigenlijk 3 groepen waar we vrijwilligers voor nodig hebben. Dus de waterlelie, de concert. Iedere zondag zetten wij de stoelen buiten. We zorgen voor begeleiding van de muziekensembles. 20 zondagen in het jaar. En dat is een groep van ongeveer 20 mensen die ons daarbij helpen. Dan hebben we de groengroep. Dat zijn zeg maar rond de 30 mensen die daar in die groengroep zitten. Maar die kunnen niet altijd. Sommigen werken, sommigen zijn wat ouder. Nou ja, noem maar op. Dus we hebben eigenlijk voortdurend wel nieuwe aanwas nodig om dat een beetje lekker te laten lopen. En
2: voor het onderhoud?
1: Voor het onderhoud, ja. Ja. En het is geen groot onderhoud, want dat doet de gemeente Leiden zelf. Ja. En dus dingen als met hoogwerkers en zo, daar gaat het niet om. Maar wat we bijvoorbeeld ook doen, dat zijn de mezenkasten verzorgen. We hebben 70 mezenkasten.
0: Nou, zo gaat dat nog even door. Misschien ben je wel geïnteresseerd in een vrijwilligersbaantje daarbij. Het Leidse Hout, je hoort in ieder geval Marlene Simons. Die is voorzitter van de Vereniging van de Vrienden van het Leidse Hout. Mocht je meer willen weten, check het vooral eventjes op onze website. Dat is centraalplus.nl. Of stuur een mailtje naar info@vriendenvandeleidsehout.nl. Dan kun je ook meer informatie opvragen over dat vrijwilligerswerk. Ben die zit te luisteren naar Centraal Plus en die deed de tracksuggestie. Wint ermee de Centraal Plus Bamboe Bluetooth speaker. Want het gaat over de Leidse Hout, over het park. Dus hij vraagt aan Frank Boeiengroep met Kronenburg Park.

Mark hoorde je hier bij Centraal Plus. Goedemorgen, wij kijken nog eventjes naar het weer van vandaag. Eerst nog wat bewolking, in de loop van de dag meer zon en de wind die waait uit het oosten. Die is matig en aan de kust vrij krachtig. En de temperatuur die is hartstikke lekker. Het wordt vandaag 5 tot 26 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking, kan ook gaan regenen. Het wordt dan 24 graden. Donderdag eerst nog bewolkt met plaatselijke bui. Daarna komen de opklaringen en wordt het 20 graden. En ook zaterdag en zondag, of vrijdag en zaterdag... Rondom dat Leidensontzet zien er eigenlijk hartstikke prima uit. Met af en toe een zonnetje, af en toe een wolkje, maar grotendeels droog.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, omdat het beter afgevoerd kan worden. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regen in Thailand. Een petitie voor inspraak over de natuur op de Waddeneilanden is al meer dan 50.000 keer ondertekend. Bewoners van de eilanden maken zich zorgen over plannen van Rijkswaterstaat om delen van de natuur op de eilanden het hele jaar af te sluiten. Het gaat namelijk niet goed met sommige natuurgebieden. Een maatregel zou kunnen zijn om gebieden meer rust te geven. De plannen zijn nog niet definitief, maar eilanders zijn bang dat het te drastisch wordt en eisen inspraak. De petitie wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. 6 EU-landen, waaronder Nederland, willen dat het budget in de volgende meerjarenbegroting van de EU omlaag gaat. Dat blijkt uit een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. In een paar dagen tijd zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in een park in Schiedam. De politie vermoedt dat ze iets hebben gegeten, waardoor ze ziek zijn geworden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Wat de honden hebben binnengekregen is nog onbekend. Wel hadden alle beesten dezelfde symptomen. De politie gaat in het park in Schiedam pathologisch en toxicologisch onderzoek doen. En ook staan er waarschuwingsborden. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. Namelijk 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo. Yeah.

0: Nee. Oh. Op de radio.
1: Met Sarah Larsson, Midnight Sun en Temper City met Self Aware. Welkom, het is 11 uur geweest en dat betekent nog minder dan 2 uur tot het mini-koraal. Het mini-koraal van het Leidensontzet, wat alleen maar toegankelijk is voor basisschoolkinderen. En juist daarom wordt hij ook live uitgezonden op televisie bij ons bij Centraal Plus, zodat ouders en opa's en oma's ook mee kunnen kijken. Dat kan via Ziggo Kanaal 40, Odido 28 en KPN 1412 en natuurlijk online via centraalplus.nl. Vanmiddag vanaf 1 uur en vanavond vanaf 19:30 kun je ook live kijken naar het maxi-koraal vanaf de Garenmarkt in Leiden. Ja, mocht je er niet zelf naartoe gaan natuurlijk, hè, of mocht je niet moeten gaan sporten, dat zou ook nog kunnen. Nou, dan kan je het later allemaal nog eens een keertje terugkijken. En welkom, het is deel 3 van Rudo voor deze dinsdag. Rudo!

Word zaterdag 3 oktober wakker met Leiders on Set op Centraal Plus. In een speciale Centraal Plus de ochtendshow maakt Mark Wonninkje wakker. Helemaal in het teken van 3 oktober. Met live verslag van de reveillen, haringen wittebrood en koraalzang. Luister tussen 7 en 9 naar Centraal Plus op radio. Kijk mee via Centraal Plus op tv. De uitzending volg je ook online via centraalplus.nl.

0: Tame Impala met Loser, nieuwe muziek op Centraal Plus.
1: Elke dag vieren we wel iets, of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: dinsdag 29 september 2026.
1: Dit is Vandaag.
0: Draag rood dag in de week van de Dress Red Day. Ieder jaar op 29 september organiseert de Hartstichting allerlei activiteiten om stil te staan bij de impact van hart- en vaatziekten. En daarom moet je vandaag rood dragen. Mocht je nu al wat blauws aan hebben, ben je te laat. Maar dan weet je het voor volgend jaar. Het is vandaag toevallig ook de Internationale Dag van het Hart. Daar hoeven we verder... niet bij stil te staan in die zin dat we dat net al hebben verteld met de draag-rooddag. Dat heeft dus met elkaar te maken. En het is Internationale Dag tegen de Voedselverspilling. Dus mocht je nog een hapje over hebben of mocht je vanavond gaan koken, meet nou eens een keer, die rijst echt goed af en maak niet te veel omdat je het daarna toch staat weg te gooien. Nou, weet je bij een van deze dagen een leuke plaat? Laat het vooral even weten en stuur je berichtje in via de mail. Dat is rudo@centraalplus.nl.

0: En Risk It All bij Centraal Plus. Welkom, het is Rudo hier voor deze dinsdagochtend. Met zometeen na het nieuws met Robert, Rihanna, What Now komt eraan. En Martin Garrix met U2 en Firefly.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Om de grote hoeveelheid bezoekers van de stad veilig van en naar huis te brengen tijdens Leidens Ontzet, maakte NS verschillende treinen op die dagen langer. Daarnaast rijden er in de nacht van 2 op 3 en 3 op 4 oktober extra treinen naar Rotterdam en Haarlem. Dit laat de NS allemaal weten op haar website. Over Leidens Ontzet gesproken. Het Milieu Educatief Centrum met MEC in Leiderdorp gaat op 3 oktober gratis bloembollen uitdelen. De gemeente wil met dit initiatief inwoners inspireren om hun tuin of balkon stap voor stap groener te maken. Op 3 oktober zijn de bollen van 10:30 ochtends tot 14:30 middags af te halen bij het MEC. En in de bibliotheek Wassenaar wordt morgen het Ouder en Kind Festival spot aan georganiseerd. Dit valt samen met de start van de Kinderboekenweek. Bezoekers kunnen deelnemen aan themasessies, meedoen aan kinderactiviteiten en kennis maken met organisaties die gezinnen ondersteunen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. In de loop van de middag laat de zon zich uitgebreid zien en loopt de temperatuur op tot 25 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Martin Garrix en U2, Fireflies en Rihanna met What Now op deze draagrooddag. Altijd in de week waarbij de Hartstichting allerlei dingen organiseert als het gaat om aandacht vragen voor hart- en vaatziekten. Nou, draagrooddag is dan op 29 september. Mannen kunnen natuurlijk ook meedoen en dragen ook wat roods. Maar vrouwen kunnen bijvoorbeeld ook een rode jurk aan doen. Nou, Anita die stuurde mij een tracksuggestie die daar alles mee te maken heeft. Je hoort

Diamonds van Sam Smith aan het einde van deel 3 van Rudo. Zometeen deel 4. We gaan de dinsdagmiddag in. En dat doen we onder andere met Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Rudo!

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun jij er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Meerdere treinstations zijn ontruimd of ontruimd geweest vanwege onbeheerde spullen. Zo is het treinstation van Haarlem afgesloten, omdat er twee onbeheerde koffers zijn gevonden. Niemand mag het station in en er rijden geen treinen van en naar de stad. Volgens NS ligt het treinverkeer nog tot minstens 12:30 vanmiddag stil. Ook op Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal werden stations gedeeltelijk afgesloten vanwege onbeheerde spullen. In Rotterdam meldde de eigenaresse van de koffer zich al snel. In Utrecht zijn twee mensen aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is gestegen. Dat staat in een onderzoek over vrouwenemancipatie van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Over het algemeen denken Nederlanders nog altijd positief over vrouwenemancipatie. Maar het aandeel Nederlanders dat het partnergeweld altijd afkeurt, is gedaald. 85% vindt het nooit gerechtvaardigd. En 13 jaar geleden was dat nog 88%. Volgens onderzoekers worden mensen traditioneler in hun opvattingen. Dat heeft deels te maken met religie, maar mogelijk ook met de invloed van de manosphere op sociale media. Het dodental door het noodweer in Thailand is opgelopen naar 23. Grote delen van het Aziatische land hebben al dagenlang te maken met veel regenval, waardoor gebieden zijn overstroomd. 4 honden zijn ziek geworden en overleden nadat ze in een stadspark in Schiedam iets hadden gegeten tijdens het uitlaten. Wat is niet bekend, dat gaat de politie de komende tijd onderzoeken. In het park staan waarschuwingsborden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor deze tijd van het jaar. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.
4: Meer voor jou. Het is 12 uur geweest met Teddy Swim, zometeen naar Ariane.

0: Katie Swims, Mr. Know-It-All en Ariana Grande met One Last Time. Welkom, het is deel 4 van Rudo voor deze dinsdag 29 september. Nog een klein uurtje bij je en ook een klein uurtje voordat het mini-koraal begint op de Garenmarkt in Leiden. Kan je live zien bij ons op televisie. Dat zie je op Ziggo Kanaal 40 onder andere, maar ook online via centraalplus.nl. Om 1 uur zat met de grote vraag of Jochem Meijer natuurlijk ook nog zijn La La La Leiden gaat zingen. En verder ben ik bij je op de radio met zometeen Chef Special. En eerst Joe Corey met MDK. Dit is Head and Heart.
1: Rio!

0: Jennifer Page en Carrasa en Selavie. Chef Special hoorde je hier op Centraal Plus, waar we met Leiders Ontzet weer heel veel voor je gaan uitzenden.
1: Mis niks van Leiders Ontzet. Kijk bij Centraal Plus op televisie en online live naar de Pleintap Toe op zaterdag 26 september. Het mini- en maxi-koraal.

0: VARAplus.nl.
1: Op de website vind je alle informatie over al die uitzendingen die eraan komen. Met zaterdagochtend ook nog een speciale ochtendshow met Mark en Robert in de stad. En dan kun je gewoon vanuit huis lekker droog, lekker warm met een bakje koffie kijken naar bijvoorbeeld de reveillen. Maar ook het uitdelen van het haring en witte brood. Kijk voor meer informatie op centraalplus.nl.

0: Calvin Harris, Feel So Close. Half 1 is Centraal Plus met meer muziek straks. Adela komt eraan en Ain't in L.A.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Om de grote hoeveelheid bezoekers van de stad veilig van en naar huis te brengen tijdens Leidens Ontzet, maakte NS verschillende treinen op die dagen langer. Daarnaast rijden er in de nacht van 2 op 3 en 3 op 4 oktober extra treinen naar Rotterdam en Haarlem. Dit laat de NS allemaal weten op haar website. Over Leidens Ontzet gesproken. Het Milieu Educatief Centrum met MEC in Leiderdorp gaat op 3 oktober gratis bloembollen uitdelen. De gemeente wil met dit initiatief inwoners inspireren om hun tuin of balkon stap voor stap groener te maken. Op 3 oktober zijn de bollen van 11:30 ochtends tot 14:30 middags af te halen bij het MEC. En in de bibliotheek Wassenaar wordt morgen het Ouder en Kind Festival spot-aan georganiseerd. Dit valt samen met de start van de Kinderboekenweek. Bezoekers kunnen deelnemen aan themasessies, meedoen aan kinderactiviteiten en kennis maken met organisaties die gezinnen ondersteunen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. In de loop van de middag laat de zon zich uitgebreid zien en loopt de temperatuur op tot 25 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Centraal Plus. We zijn aan het aftellen tot het mini-koraal. Dat kan je gaan zien op televisie bij Centraal Plus vanaf 1 uur vanmiddag. Dat zijn zo'n 3000 basisschoolleerlingen uit onze hele regio. Die gaan meezingen met dat mini-koraal op de Garenmarkt. Met onder andere het liedje Pieter van der Werf en veel meer. Nou, je kan het gaan meekijken. Dat kan live via televisie, maar ook via onze website. Dat is centraalplus.nl. Begint zo meteen om 1 uur. Give it drama, son!

Elton John en Dua Lipa en Cold Heart en TTO. Jorden, come along aan het einde van Rudo van vandaag. Vanmiddag hier Ruud Wessels met de middagshow. En ik ben er morgen weer met een nieuwe aflevering van Rudo. Even na 9 uur, direct na de ochtendshow. Ik wens je voor nu een hele fijne dinsdag. Vanavond kijken naar het Maxi Koraal vanaf 19:30 op televisie. En zometeen om 1 uur dan begint het Mini Koraal. Ik kan natuurlijk ook lekker blijven luisteren naar de radio. Met zometeen na 1 uur non-stop de lekkerste muziek en het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.

0: voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vier grote treinstations zijn vanochtend deels ontruimd vanwege onbeheerde spullen. Het gaat om Haarlem, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Dordrecht. ProRail zegt dat er wordt onderzocht of er een verband is. In Utrecht en Haarlem zijn er mensen aangehouden. Het achterlaten van tassen op stations is verboden. In Dordrecht worden de achtergelaten spullen nog onderzocht. In Utrecht en Rotterdam zijn de tassen opengemaakt, maar ze hadden geen gevaarlijke inhoud. BOA's in het OV krijgen vanaf komende maand toegang tot het rijbewijzenregister. Met een pasfoto uit dat register kunnen ze sneller de identiteit vaststellen van een zwartrijder of overlastgever. Nu moeten BOA's vaak nog wachten op de politie om een boete te geven als de identiteit niet kan worden vastgesteld. BOA's kiezen er nu nog vaak voor om de overlastgever of zwartrijder daarom alleen te waarschuwen en geen boete te geven. De autoriteit persoonsgegevens vindt de maatregel niet voldoende, omdat de meeste aanhoudingen in het OV zou gaan om mensen zonder rijbewijs. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is licht gegroeid. Blijkt het onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Het aantal Nederlanders dat partnergeweld altijd afkeurt, daalde van 88% in 2013 naar 85% nu. Wat ook opvalt is dat jongere mensen partnergeweld minder vaak afkeuren dan ouderen. De houtripdijk tussen Enkhuizen en Lelystad is vanaf 21 oktober dicht voor voertuigen die meer wegen dan 15 ton. Rijkswaterstaat heeft scheuren gevonden in de beweegbare bruggen op de dijk in de buurt van Lelystad. Om te voorkomen dat de bruggen verder beschadigen en om herstelwerk mogelijk te maken, worden zware voertuigen nu geweerd. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

Word zaterdag 3 oktober wakker met Leiders on Z op Centraal Plus. In een speciale Centraal Plus de ochtendshow maakt Mark Wonnink je wakker. Helemaal in het teken van 3 oktober. Met live verslag van de reveille, haringen wittebrood en koraalzang. Luister tussen 7 en 9 naar Centraal Plus op radio. Kijk mee via Centraal Plus op tv. De uitzending volg je ook online via centraalplus.nl.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Om de grote hoeveelheid bezoekers van de stad veilig van en naar huis te brengen tijdens Leidens Ontzet, maakte NS verschillende treinen op die dagen langer. Daarnaast rijden er in de nacht van 2 op 3 en 3 op 4 oktober extra treinen naar Rotterdam en Haarlem. Dit laat de NS allemaal weten op haar website. Over Leidens Ontzet gesproken, het Milieu Educatief Centrum met MEC in Leiderdorp gaat op 3 oktober gratis bloembollen uitdelen. De gemeente wil met dit initiatief inwoners inspireren om hun tuin of balkon stap voor stap groener te maken. Op 3 oktober zijn de bollen van 10:30 ochtends tot 14:30 middags af te halen bij het MEC. En in de bibliotheek Wassenaar wordt morgen het Ouder en Kind Festival spot-aan georganiseerd. Dit valt samen met de start van de Kinderboekenweek. Bezoekers kunnen deelnemen aan themasessies, meedoen aan kinderactiviteiten en kennis maken met organisaties die gezinnen ondersteunen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. In de loop van de middag laat de zon zich uitgebreid zien en loopt de temperatuur op tot 25 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Mis niks van Leiden's Ontzet. Kijk bij Centraal Plus op televisie en online live naar de Pleintap toe op zaterdag 26 september. Het mini- en maxi-koraal op dinsdagmiddag en avond 29 september.

0: Centraalplus.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nederland en 18 andere Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De telefoons liet de bende repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden vervolgens online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld en zo ruim 300 miljoen euro hebben verdiend. In totaal zijn er 7 verdachten opgepakt. Treinstations in Haarlem, Utrecht, Rotterdam en Dordrecht zijn vanochtend deels ontruimd geweest vanwege onbeheerde koffers. ProRail zegt dat een eventueel verband wordt onderzocht. Bij een aantal stations zijn mensen aangehouden omdat het achterlaten van koffers verboden is. Israëlische kolonisten hebben het vannacht een Palestijns gezin onmogelijk gemaakt om terug te keren naar huis op de westelijke Jordaan-oever. Het gezin was in juli door kolonisten uit hun dorp verdreven en het Hoge Rechtshof had geoordeeld dat de familie veilig moest kunnen terugkeren. Maar honderden relschoppers hadden vannacht wegen geblokkeerd en bekogelden Israëlische militairen en de grenspolitie die dat gezin begeleidden. Ook de 2 huizen van hun familie en spullen van andere dorpsbewoners werden in brand gestoken, meldt Al Jazeera. En snoekeraar Graham Dutt moet 7 jaar de cel in vanwege seksueel kindermisbruik. Hij zou misbruik hebben gepleegd met een meisje en met een jongen. Zelf ontkent hij. Hij werd eerder al geschorst toen de aanklachten vorig jaar bekend werden gemaakt. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Dus 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Het blijft vanavond lang warm en vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen veel zon en uitzonderlijk warm. En morgenavond volgen wat buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: nog vaker.
1: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl. Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

Word zaterdag 3 oktober wakker met Leiders on Set op Centraal Plus. In een speciale Centraal Plus de ochtendshow maakt Mark Wonninkje wakker. Helemaal in het teken van 3 oktober. Met live verslag van de reveille, haringen wittebrood en koraalzang. Luister tussen 7 en 9 naar Centraal Plus op radio. Kijk mee via Centraal Plus op tv. De uitzending volg je ook online via centraalplus.nl.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Om de grote hoeveelheid bezoekers van de stad veilig van en naar huis te brengen tijdens Leidens Ontzet, maakte NS verschillende treinen op die dagen langer. Daarnaast rijden er in de nacht van 2 op 3 en 3 op 4 oktober extra treinen naar Rotterdam en Haarlem. Dit laat de NS allemaal weten op haar website. Over Leidens Ontzet gesproken, het Milieu Educatief Centrum, het MEC in Leiderdorp, gaat op 3 oktober gratis bloembollen uitdelen. De gemeente wil met dit initiatief inwoners inspireren om hun tuin of balkon stap voor stap groener te maken. Op 3 oktober zijn de bollen van 11:30 ochtends tot 14:30 middags af te halen bij het MEC. En in de bibliotheek Wassenaar wordt morgen het Ouder en Kind Festival spot aan georganiseerd. Dit valt samen met de start van de Kinderboekenweek. Bezoekers kunnen deelnemen aan themasessies, meedoen aan kinderactiviteiten en kennis maken met organisaties die gezinnen ondersteunen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. In de loop van de middag laat de zon zich uitgebreid zien en loopt de temperatuur op tot 25 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De veroordeling van Willem Engel is definitief. Dat heeft de Hoge Raad bepaald nadat de voorman van Viruswaarheid in cassatie was gegaan. Engel heeft een taakstraf van 60 uur gekregen vanwege opruiing in coronatijd. Zo riep hij in een livestream mensen op om te komen demonstreren, terwijl de rechter de bijeenkomst had verboden. Een eerdere demonstratie liep uit op gevechten met de politie. Engel stapte na de veroordeling in maart vorig jaar naar de Hoge Raad. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start, maakt het kabinet zojuist bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, dus ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Als Meta niet binnen 2 weken stopt met de verkoop van zijn slimme camerabril, dan volgt er een rechtszaak. Dat zeggen meerdere organisaties, waaronder de Consumentenbond en hulporganisatie Off Limits. Zij staan slachtoffers van online misbruik bij en hebben mensen gesproken die op straat stiekem zijn gefilmd. De videobrillen lijken op gewone brillen, waardoor veel mensen niet doorhebben dat ze op beeld staan. De afgelopen jaren is de verkoop van de brillen flink toegenomen. Een deel van de Tweede Kamer wil een verbod, maar het kabinet vindt dat te ver gaan. Een man van 24 moet 10 jaar de gevangenis in omdat hij zijn vader heeft doodgestoken. Het gebeurde 2 jaar geleden in Amsterdam. Volgens de rechter heeft de man dat opzettelijk en met een vooropgezet plan gedaan. De man was verminderd toerekeningsvatbaar toen hij het deed. Zelf zegt hij dat hij zijn vader van 65 jaar heeft gestoken met een mes, maar dat hij dat niet vooraf had gepland. Naast de celstraf moet hij ook een schadevergoeding betalen aan zijn halfzus en halfbroer. Het weer, zon afgewisseld met wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam Overschie. 5 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
4: Meer voor jou. Goedemiddag, leuk dat je er weer bij bent bij een nieuwe middagshow. Centraal Plus. De middagshow van deze 29 september. You're the

Zie aan je dat je dat gewoon even nodig had, hè? Gewoon even Let Me Live van Rudimental en dan komt die dag weer helemaal goed. En terecht ook, hè? Goedemiddag, het is de middagshow op Centraal Plus. Het is dinsdag vandaag, 29 september, hè? En voor de tijd van het jaar hebben we toch mooie en lekkere temperaturen, hè? Eigenlijk niet normaal. En morgen wordt het nog een klein tandje warmer. Tja, het hoort er een klein beetje bij. Het

Ben je nog geweest op het Garenmarktplein vandaag? Ja, duizenden scholieren uit de regio die verzamelden zich eigenlijk om even te oefenen voor het koraal, hè, tijdens het mini-koraal. Lekkere vermezingen met Pieter van der Werf, Leiden mijn stad en La La La Leiden. Wat was het fantastisch. Gebeurde vandaag, hè, op de Garenmarkt in Leiden. Centraal Plus, dit is de middagshow. Ruud hier, met nu

Hoe is het met je agenda voor morgenavond? Heb je nog wat ruimte? Nou, als dat zo is, heb ik een tip voor je. Het is namelijk filmavond in Leiden. Op het Rapenburg kun je daar terecht vanaf 7:30 om naar de film te kijken. Het is maar eens per jaar. Dit is een film die eigenlijk vorig jaar is verschenen. En het gevoel van 3 oktober prachtig in beeld brengt. Het wordt een avond vol herkenning, Leidse tradities en natuurlijk heel veel zin in wat er een paar dagen later aan gaat komen. Het gaat allemaal beginnen om 7:30, althans dan kun je daarheen. En om 8:30 zal de film na een korte introductie gaan starten. En het duurt tot een uurtje of 10. Wel even een tip. Het kan in deze tijd van het jaar net even wat frisser worden buiten. Dus ik zou wel even een kleedje meenemen. Hè? Filmavond morgenavond. Ik zou mijn agenda zetten op het Rapenburg in Leiden.

0: Doors op Centraal Plus. Je hoorde How Do I Say Goodbye. Straks gaan we kijken wat er te zien is vanavond bij Centraal Plus op tv. En we blikken nog even terug naar de Veiligheidsdag van Leiderdorp.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Afgelopen week heeft de sleuteloverdracht van de zilverfabriek in Voorschoten plaatsgevonden. Met de overhandiging van de sleutels is de gemeente Voorschoten officieel eigenaar van het pand geworden. De verdere ontwikkeling tot nieuw gemeentehuis kan nu worden gestart. Vanaf 12 oktober wordt er gewerkt aan de openbare verlichting langs de Vrouwenweg in Leiden. Na meldingen van inwoners van Zoeterwoude en Leiden en een aan de burgemeesters aangeboden petitie voor meer verlichting, gaat de gemeente Leiden er extra lichtmasten plaatsen. Tegelijkertijd krijgt de bestaande verlichting waar nodig een upgrade. De Vrouwenweg blijft tijdens de werkzaamheden, die ongeveer een week duren, gewoon open voor verkeer. En op de hoek van de Rijnsburgerweg en de Leisterstraat in de Leidse Vogelwijk is het herstelde muurgedicht van de Hongaarse dichter János Pilinszky onthuld. Wethouder Julius Terpstra was er samen met een Hongaarse delegatie en buurtbewoners bij. Het oorspronkelijke gedicht verdween enkele jaren geleden, toen het gebouw werd geïsoleerd en opnieuw werd geschilderd. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Vannacht daalt het kwik tot 16 graden. Ook morgen laat de zon zich weer uitgebreid zien. In de middag trekt er bewolking over. En de temperatuur loopt morgen op tot 24 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 20 kilometer file in onze regio. Met name vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. 5 kilometer file tussen Vlaardingen-West en Rotterdam-Delfshaven met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Je luistert naar de middagshow van Centraal Plus. Cameron Whitcomb hoorde je met Kingdom of Fear.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: En vanaf 6 uur ongeveer weer heb Centraal Plus televisie. Natuurlijk, Centraal Plus, de burgemeester. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. En in de Centraal Plus, de burgemeester vanavond, Emiel Jentsch. Hij is de burgemeester van Oegstgeest. En hij wordt behoorlijk aan de tand gevoeld. En ook nog eens op een plek waar hard gewerkt wordt. Maar ja, dat ga je vanzelf allemaal zien vanavond op tv. Waar kun je het zien? Nou, dat ga ik je vertellen. Centraal Plus TV is te ontvangen in de regio's Leiden, Duin en Bollenstreek en Rijnstreek. Via Ziggo, kanaal 40. KPN kanaal 1412 en Odido kanaal 820. In de regio Haaglanden kijk je naar Centraal Plus TV via Ziggo kanaal 45. En mocht je nou niet in de regio wonen en je wil het toch zien, dat kan via onze site centraalplus.nl. En klik dan even door naar tv. Dan kun je ook tv kijken, live tv kijken van Centraal Plus. De middagshow met zometeen Bruno Mars, 24 Karat Magic. Maar eerst Leona Lewis hier.

0: Bruno Mars, 24 Karat Magic hier op Centraal Plus in de middagshow. Het hele Leidendorpse veiligheidsdomein was afgelopen zaterdag met meerdere voertuigen en personeel te vinden aan de Laan van Berendrecht. Samen met alle veiligheidspartners hield de gemeente Leidendorp daar voor de eerste keer de Veiligheidsdag. Verslaggever Paul Alberts die was er ook en hij vroeg burgemeester Tjarda Struik naar het doel van deze dag.
1: Zoveel mogelijk mensen een kijkje geven achter al die partijen die ervoor zorgen dat Leidendorp veilig is en blijft. En we kennen natuurlijk wel de verhalen van nou de politie doet dit en dat, maar je kent het gezicht niet, je kent het verhaal er niet achter. En dat is gewoon heel belangrijk om die werelden dichter bij elkaar te brengen.
2: Ook een manier om te laten zien van daar gaat het belastinggeld naartoe?
1: Nou weet ik niet, zo kijk ik er niet naar, ik hoop andere mensen ook niet.
2: Ook een manier om nieuwe mensen te vinden?
1: Nou dat is dus grappig, want dat was helemaal niet het eerste doel, maar ik heb al een aantal kraampjes kom ik langs en dan hadden mensen wel gesprekken daarover. Hoe kan ik stage lopen? Vanaf welke leeftijd kan dat? Dus het zou een mooi bijvangst zijn.
2: Tot slot, een cijfer voor de veiligheid in Leidendorp?
1: Ja, ik denk dat er altijd verbetering zit. Volgens mij is het ook goed om op die manier naar te kijken. Maar ik zou wel, 7,5. Ja.
0: Ja, best goed toch? 7,5. Aldus burgemeester Tjarda Struik afgelopen zaterdag. Centraal Plus, dit is de middagshow.

Eigenlijk is de dinsdag een van de meest vervelende dagen van de week, vind je ook niet? Het weekend is alweer een tijdje voorbij en het aankomende weekend is nog zo ver weg. En dan hoor je ook nog Breakup in Reverse van Teddy Swims op de radio. Ja, dat is eigenlijk een klein beetje wel een soort van tranentrekker, hè? Komt wel uit de 30 trouwens. De middagshow is dit, Centraal Plus, Ruud in plaats van Elmar. Elmar die is lekkerder op vakantie, maar wel met de muziek die je gewend bent. Zoals deze van Calvin Harris. Hey.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
1: Mis niks van Leiders Ontzet. Kijk bij Centraal Plus op televisie en online live naar de Pleintaptoe op zaterdag 26 september. Het mini- en maxi-koraal op

0: onderuit zijn tijden? Kijk nu op centraalplus.nl.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het minderheidskabinet heeft de begroting en het belastingplan aangepast in de hoop een meerderheid voor de plannen te krijgen. Een aantal punten is uitgelekt. Zo komt er vanaf 2028 een vermogenswinstbelasting die voor veel meer spaarders en beleggers gaat gelden. En de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn definitief van tafel. Het geld dat zo binnenkomt moet gebruikt worden om de inkomstenbelasting te verlagen. Hoe dat eruit gaat zien is niet bekend. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En JA21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is de afgelopen 10 jaar afgenomen. Nog steeds heeft 3/4 te veel van deze schadelijke stoffen in het lichaam, maar het is wel minder dan vroeger. Volgens het RIVM komt het door een verbod op 2 veel voorkomende en hele schadelijke PFAS-soorten. De 24-jarige Amsterdammer, die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Op de laptop van de verdachte zou informatie zijn gevonden over de moordplannen. Hij werd gisteren opgepakt voor betrokkenheid bij de hack op telecomprovider Odido. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start. Dat maakt het kabinet vanmiddag bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar. Dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierbewolking. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een voorzichtig begin van de avondspits. Toch alweer 70 kilometer file bij elkaar in onze regio. Zo heb je al 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Op de A4 vanuit Amsterdam door naar Rotterdam bij Den Haag Zuid. Ook 10 minuten vertraging. 10 minuten oponthoud op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Benelux. 6 kilometer file daar. A15 Europoort Rotterdam bij Brielen. 20 minuten vertraging. De A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Ook daar 4 kilometer file bij knooppunt Ridderkerk met een klein kwartiertje op onthoud. De A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Die is bij Rotterdam Overschie dicht na een ongeluk. Je kan omrijden via de zuidkant van Rotterdam. En over de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland wordt langzaam gereden over 6 kilometer tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
4: Meer voor jou. Deel 2 van de middagshow op deze dinsdag de 29e. Centraal Plus. Elmar is lekker aan het genieten van zijn vakantie. Hè? En terecht ook. Temperatuur in de regio zijn wel lekker hoog, maar ja, waar Elmar zit is er toch net even wat meer zon. Dus heeft hij toch goed voor elkaar. Taylor Swift komt eraan. One Republic.

Voor alle Swifties onder ons, Taylor Swift op Centraal Plus. I knew it, I knew you. Straks om 6 uur bij Centraal Plus op tv. Ik kan het nu al een klein beetje verklappen. Is er Centraal Plus de burgemeester met Emiel Jentsch. Hij gaat het onder andere hebben over de begroting. Straks hebben we daar een klein stukje uit. Dat is een soort van voorproef.

Word zaterdag 3 oktober wakker met Leiders on Z op Centraal Plus. In een speciale Centraal Plus de ochtendshow maakt Mark Wonninkje wakker. Helemaal in het teken van 3 oktober. Met live verslag van de reveille, haringen wittebrood en koraalzang. Luister tussen 7 en 9 naar Centraal Plus op radio. Kijk mee via Centraal Plus op tv. De uitzending volg je ook online via centraalplus.nl.

als oudere generatie bij de radio kijk je vaak even met een half oog naar de titel. En dan zie je This is the Moment. En het eerste wat er dan bij me opkomt, heel raar. Het is geen even hoger, hè? Totaal niet te vergelijken. Sam Jeu hoorde je hier bij Centraal Plus.

0: het vorige uur hadden we het al even kort over. Hè? Vanavond op tv Centraal Plus, de burgemeester met Emiel Jens van Oegstgeest. En ze praten daar onder andere over de begroting van Oegstgeest.
1: Daar zijn we heel hard mee bezig. We leggen daar de laatste hand aan op dit moment als college. En zo rond 1 oktober gaat hij naar de raad toe. En dan mag de raad daar een besluit over gaan nemen in november. We hebben natuurlijk een college werkprogramma vastgesteld. Daar zitten al wel wat accenten in deze begroting.
2: Dat is eigenlijk wat het nieuwe college als uitgangspunt, als beleidsplan heeft bepaald. Ja. Daar wordt die begroting op gebaseerd. Ja. Is er dan nog kans dat de oppositiepartijen zeggen, ja, maar dat willen we niet of we willen het anders? Gaat er nu dus, net zoals bij de landelijke politiek, een discussie ontstaan over waar het geld heen gaat?
1: Ik lach een beetje. Ja, dat is ook een beetje de rol van oppositiepartijen. Hè? Anders zou politiek wel heel saai zijn en hebben de mensen niks meer te kiezen. Dus ik verwacht nog wel wat tegengas.
2: Ja, dus er komt een presentatie van dit wordt de begroting. Daar gaat over gedebatteerd worden en dan komt er een definitief.
1: Ja, en dan wordt er in november een besluit genomen. En dat gebeurt dan vaak met ook een aantal wijzigingsvoorstellen erbij. En inclusief die wijzigingsvoorstellen, dat is de begroting die naar de provincie gaat. En die moet ook sluitend zijn.
2: En dat heet dan ook die lange, want dat is een hele lange vergadering doorgaans. Dat heet dan de begrotingsraad, hè?
1: Goed geïnformeerd.
2: Ja, maar dan kunnen mensen ook naartoe komen, toch?
1: Zeker, zeker. En dat is in november, staat altijd in de gemeentekrant, in de Oegstgeestenkrant. En wij vinden het juist erg leuk als er mensen komen om hun belangstelling te tonen. Het gaat over uw belastinggeld.
0: Ja, opgenomen op de Werf trouwens, vandaar wat bijgeluiden. Vanavond kun je het zien bij Centraal Plus op tv, dus vanaf 6 uur. Centraal Plus, de burgemeester.

0: Lekker dit, Shania Twain met Emery bij Centraal Plus. Een healthy. Straks kijken we even naar de socials van vandaag. Wat staat er allemaal op? Maar eerst krijg je een overzicht van het regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurzen. Afgelopen week heeft de sleuteloverdracht van de zilverfabriek in Voorschoten plaatsgevonden. Met de overhandiging van de sleutels is de gemeente Voorschoten officieel eigenaar van het pand geworden. De verdere ontwikkeling tot nieuw gemeentehuis kan nu worden gestart. Vanaf 12 oktober wordt er gewerkt aan de openbare verlichting langs de Vrouwenweg in Leiden. Na meldingen van inwoners van Zoeterwoude en Leiden en een aan de burgemeesters aangeboden petitie voor meer verlichting, gaat de gemeente Leiden er extra lichtmasten plaatsen. Tegelijkertijd krijgt de bestaande verlichting waar nodig een upgrade. De Vrouwenweg blijft tijdens de werkzaamheden, die ongeveer een week duren, gewoon open voor verkeer. En op de hoek van de Rijnsburgerweg en de Leisterstraat in de Leidse Vogelwijk is het herstelde muurgedicht van de Hongaarse dichter János Pilinszky onthuld. Wethouder Julius Terpstra was er samen met een Hongaarse delegatie en buurtbewoners bij. Het oorspronkelijke gedicht verdween enkele jaren geleden, toen het gebouw werd geïsoleerd en opnieuw werd geschilderd. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Vannacht daalt het kwik tot 16 graden. Ook morgen laat de zon zich weer uitgebreid zien. In de middag trekt er bewolking over. En de temperatuur loopt morgen op tot 24 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 80 kilometer file op de wegen in onze regio. Dus we kunnen wel zeggen dat de avondspits begonnen is. Nog niet al te veel bijzonderheden. Op de A4 rijdt het langzaam vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid 12 kilometer file met een kwartiertje vertraging. Kwartiertje extra op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam bij afrit Brielen. Dan naar de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. 10 minuten vertraging voor knooppunt Ridderkerk. En op de A20 rijdt het langzaam vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Over 5 kilometer tussen Terbrechtseplein en Rotterdam Delfshaven. Kwartier vertraging daardoor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

afgesloten. Busroutes veranderen al op verschillende plekken. En er gelden ook de komende dagen verkeersmaatregelen. Ook het Minokoraal van vandaag en het Maxikoraal van vanavond levert veel voorpret op. Met duizenden kinderen die op het plein stonden. En vanavond dus ook de volwassenen op de Garenmarkt. De bekende 3 oktober liedjes aan het zingen. Hè? Van het verkeersbericht ook. Afgelopen zondag zorgde een vrachtwagen met problemen met zijn lading voor een uurlange afsluiting van de A4 bij Leiden. En sportief wordt er nog steeds nagepraat over de 100 bruggenloop, waarbij dit jaar ook speciale routes waren gemaakt voor mensen met een rolstoel of rollator. In Wassenaar zorgt het kraanwater nog steeds voor discussies. Greenpeace die waarschuwt voor PFAS, hè? Terwijl drinkwaterbedrijf Dunea benadrukt dat het water gewoon aan de wettelijke eisen voldoet. Positieve nieuws uit Wassenaar. De nieuwe speel- en beweegplek bij het skatepark in de Geestpeert van Barneveld Park gaat open. En is nadrukkelijk ook toegankelijk gemaakt voor mensen met een beperking. En dan ook nog sportliefhebbers in Wassenaar. Die hebben het nog steeds over blauw-zwart. Die won namelijk opnieuw. En HGC Heren 1 haalde met 6-0 uit. Waardoor vooral de lokale sportuitslagen veel vrolijke reacties op de socials opleverden. En dat waren ze, de socials, voor deze 29 september. Het is dinsdag.

Melanie C. samen met Brian Adams op Centraal Plus. When You're Gone. We hadden het net nog eventjes in het social media overzicht. Hè? PFAS houdt ons nog steeds bezig in het leidingwater. Nou, op 13 oktober organiseert Science Café Leiden een lezing over PFAS en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van toekomstige generaties. Professor Marjorie van Duurse die vertelt over de verspreiding van PFAS, gezondheidsfacetten en mogelijke oplossingen. Nou, de toegang van dit café is gratis. Aanmelden is ook niet nodig. Het gebeurt dinsdag 13 oktober, 7:50, in de Marktsteeg nummer 1 in Leiden. En nogmaals, de toegang is gratis. Meer uitgaanstips kun je vinden op onze site centraalplus.nl en klik even door naar agenda.

say. Zara Larsson heeft zo'n aparte stem. Dat maakt elk nummer eigenlijk een klein beetje spannend. Weet je dat ook niet? Zara Larsson hoorde je met de Pink Panthers hier op Central Plus. Stateside. Straks het nieuws van 5 uur. Nog eens Rihanna en Mickey Echo hier.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Ondanks een afname heeft nog altijd bijna driekwart van de Nederlanders te veel PFAS in het bloed, blijkt uit metingen van het RIVM. Het gaat wel beter dan 10 jaar geleden. Toen kwam bijna iedereen boven de zogenoemde grenswaarde uit. Ook de totale hoeveelheid PFAS in het bloed van mensen is afgenomen. Volgens het RIVM komt dat door een verbod op 2 schadelijke PFAS-soorten. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat het gevolg is voor de gezondheid van mensen. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Daarin staat ook dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En Ja21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De Amsterdammer, die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Op zijn laptop is informatie gevonden over 2 moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de man hiertoe opdracht heeft gegeven. Het gaat om de 24-jarige Pepijn van der S. Shiny Hunters zit onder meer achter de grote datadiefstal bij Odido. Het nieuwe noodfonds Energie gaat op 4 januari van start. Het kabinet wil het noodfonds eigenlijk dit jaar nog openen, maar dat lukt niet. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio eigenlijk wel de files waar je ze verwacht. Al is de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij knooppunt Ippenburg dicht na een ongeluk. De vertraging is een kwartier. Je kunt beter de route via de A13 kiezen als je er al langs kan daar. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 8 kilometer file en een kwartier vertraging. Half uur vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Rijd langzaam tussen de knooppunten Ridderkerk en nee, knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 4 kilometer. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. 6 kilometer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Elmar.
3: Meer voor jou. Het
4: laatste uurtje van de middagshow voor deze dinsdag is begonnen.
3: Centraal Plus.
4: Met nu Topic en Becky G samen. Dit is Sorry Papi, een nummer die je ook kunt vinden in de 30 de hitlijst van Centraal Plus.

0: Camilla Cabello op Centraal Plus. Je hoorde Don't Go Yet.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto. Of op je fiets. Of...
0: in de cabriolet lijkt me wel wat nu.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Maar goed, hè? Ik bedoel, met dit lekkere weer, nou, dat is toch perfect om misschien vanavond dan toch nog even te barbecuen. Ja, ik ben wel een vleesfan, moet ik eigenlijk zeggen. En ook wel een feestfan, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik moet ook eerlijk bekennen dat ik dit jaar eigenlijk de barbecue helemaal nog niet heb aangeraakt. Niet 1 keer. We zijn ook niet bij vrienden wezen barbecue of zo. Dit keer, ja, is echt een mager barbecuejaar voor mij. Daarentegen hebben we wel de teppanyaki plaat ontdekt, weet je. Dat is toch net even wat makkelijker. Een soort elektrische barbecue. Dat hebben we dan wel een aantal keren in de tuin gedaan. Nou, dat zou eventueel vanavond ook natuurlijk nog kunnen. Goed, laatste uurtje middagshow hier bij Centraal Plus. Zometeen heb ik Bente voor je met Parachute. Mooi nummer is dat. Shabuzi staat ook voor je klaar met de barsong. Maar eerst Mel Smith samen met Neil Horan. Dit is Drive Safe in de middagshow. What

0: Een barsong Shaboozy op Centraal Plus.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: Leidens Ontzet is de komende dagen te volgen op televisie en online bij Streekomroep Centraal Plus. Vandaag werden al het mini-koraal en vanavond ook het maxi-koraal live uitgezonden via de televisie en ook online. Om 1 uur startte vanmiddag het mini-koraal. Dit meezingfeest was voor de groepen 7 en 8 van de basisschool uit de regio en was ook heel erg druk. In de avond start het om 7:30 de volwassene variant van het mini-koraal, het maxi-koraal. Ook dat belooft weer een waar meezingfeest te worden. Centraal Plus is in de Leidsregio te ontvangen op Ziggo kanaal 40, KPN Access for All 1412 en Odido op 820. En online is de omroep te vinden via www.centraalplus.nl. En als je daar doorklikt naar tv, kun je ook vanavond gewoon met het maxi-koraal meekijken. De gemeenten die door de minister openlijk op het matje zijn geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, voelen zich miskend. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. Onze achterstand komt niet voort uit onwil. We voelen ons verantwoordelijk en zetten in op menswaardige oplossingen. Zo zegt de gemeente Zoetewoude. De afgelopen maanden heeft minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie een lijst met 42 gemeenten gepubliceerd die zich niet voldoende in zouden spannen om asielzoekers op te vangen. Op basis van de spreidingswet zouden zij meer aan opvang moeten doen. En Leiden die maakt zich op voor een week vol festiviteiten rond Leidens Ontzetten. Van maandag tot en met zondag zijn verschillende wegen in en rond het centrum daarom afgesloten. Ook rijden meerdere buslijnen van Q-Bus een aangepaste route. Reizigers moeten rekening houden met vervallen halters, omleidingen en ook extra reistijd. Vooral op 2 en 3 oktober, wanneer de grote festiviteiten plaatsvinden, verwacht Q-Bus extra drukte. Hou rekening met extra reistijd en volle bussen, zo waarschuwt de vervoerder. En Milieu Educatief Centrum, het MEC Leiderdorp, gaat gratis bloembollen uitdelen. De gemeente wil vanuit dit initiatief haar inwoners inspireren hun tuin of balkon stap voor stap groener te maken. Op 3 oktober zijn de bollen tussen 11:30 en 14:30 in de middag op te halen bij het MEC. Mocht je nou in het centrum van Leiden lopen in verband met Leidens Ontzet, dan kun je van 5 tot en met 25 oktober nog terecht bij het MEC. De Milieustraat en het gemeentehuis worden gratis bollen. De bollen zijn trouwens winterhard. Je kunt ze dit najaar planten en in het voorjaar genieten van de bloemen. Daarnaast is het een goede voedselbron voor bijen, hommels, vlinders en ook andere insecten. En tot zover het nieuwsoverzicht voor deze 29 september. Je luistert naar de middagshow van Centraal Plus.

Oh, lekker hè? Bijna 5:30. Ik ruik het eten al. Volgens mij heb je lekker avondeten vanavond, hè? Oh, mocht je zo meteen aanschuiven, kan ik ook doen hoor. Ik zeg alvast, eet smakelijk. Dit is Boeba Stank op Centraal Plus.

0: gaat, dan laat ik los.
1: En ik weet wel zeker dat we de komende week heel veel paracetamollen gaan slikken, om het zo te zeggen, hè, na het Leidersontzet. Jorden Fleming hier op Centraal Plus. Straks in de middagshow heb ik nog een flart uit Centraal Plus, de burgemeester, hè, met Emiel Jans. Of Jans is eigenlijk vanmiddag. Het gaat over het noodsteunpunt. Vanavond is het te zien op Centraal Plus op tv en zometeen dus een flart. Maar nu eerst krijg je een overzicht van het regionieuws.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurzen. Afgelopen week heeft de sleuteloverdracht van de zilverfabriek in Voorschoten plaatsgevonden. Met de overhandiging van de sleutels is de gemeente Voorschoten officieel eigenaar van het pand geworden. De verdere ontwikkeling tot nieuw gemeentehuis kan nu worden gestart. Vanaf 12 oktober wordt er gewerkt aan de openbare verlichting langs de Vrouwenweg in Leiden. Na meldingen van inwoners van Zoeterwoude en Leiden en een aan de burgemeesters aangeboden petitie voor meer verlichting, gaat de gemeente Leiden er extra lichtmasten plaatsen. Tegelijkertijd krijgt de bestaande verlichting waar nodig een upgrade. De Vrouwenweg blijft tijdens de werkzaamheden, die ongeveer een week duren, gewoon open voor verkeer. En op de hoek van de Rijnsburgerweg en de Leisterstraat in de Leidse Vogelwijk is het herstelde muurgedicht van de Hongaarse dichter Janos Pilinski onthuld. Wethouder Julius Terpstra was er samen met een Hongaarse delegatie en buurtbewoners bij. Het oorspronkelijke gedicht verdween enkele jaren geleden, toen het gebouw werd geïsoleerd en opnieuw werd geschilderd. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Vannacht daalt het kwik tot 16 graden. Ook morgen laat de zon zich weer uitgebreid zien. In de middag trekt er bewolking over. En de temperatuur loopt morgen op tot 24 graden.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio rijden we langzaam over de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Voor knooppunt Prins Klaus bij 9 kilometer en een kwartier vertraging. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij knooppunt Ypenburg een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. Er staat 11 kilometer file met een uur op onthoud. Half uur vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Door 19 kilometer file tussen Driebergen en Woerden. Kwartier vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Voor knooppunt Prins Klausplein staat 8 kilometer file. Een half uur tijdsverlies op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Want bij Bergsenhoek is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar drie rijstroken dicht. Op de A20 Hoek van Holland Gouda. Een kwartier vertraging bij Rotterdam Overschie. Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam Delfshaven. 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En een kwartier tijdsverlies op de N209 vanuit Hazerswoude naar Rotterdam. File bij Bergsenhoek Noord. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
5: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

Eigenlijk best wel on-Nederlands goed, vind je ook niet? Je hoorde Douwe Bob op Centraal Plus, Note to Myself. Vanavond over zo'n klein half uurtje is er Centraal Plus, de burgemeester, te zien op Centraal Plus TV. Straks heb ik een kort stukje eruit waarover het noodsteunpunt wordt gesproken. Dat is een plek waar je terecht kunt als er echt iets aan de hand is. Nou, je hoort er over een paar minuten meer over. Nu eerst Evanescence.

0: Kygo en Selena Gomez hier op Centra Plus. It ain't me. Twee weken geleden werd in het dorpscentrum van Oegstgeest geoefend met een noodsteunpunt. Een opvang- en informatiecentrum na een ramp of calamiteit. Tijdens de oefening kwamen inwoners, zogenaamd in paniek, naar het punt met hulpvragen. Nou, het oefenen van zulke panieksituaties is volgens burgemeester Jens van groot belang.
1: Er moet heel snel keuzes gemaakt worden. Dat heet met een heel mooi woord triageren. Maar welke vraag hoort nou waar thuis? En kun je nou de meer algemene vragen, kun je die op een bord zetten, zodat mensen daarna kijken. En voor je hele specifieke vragen of de noodvragen. Bijvoorbeeld, mijn moeder is uitgedroogd en dreigt weg te vallen. Ja, dan moet er natuurlijk een ambulance snel komen. En voor die vragen moet je ook snel naar binnen kunnen lopen.
2: Ja, want ik begreep ook dat u aangaf, als ik het goed begrepen heb, van ik ben een burgemeester en ik ben er altijd voor het dorp. Maar in een noodsituatie kan ik er niet voor iedereen tegelijkertijd zijn. Dat was een beetje uw boodschap.
1: Ja.
2: Wat kan een inwoner nou zelf dan in zo'n noodsituatie doen? En laat ons vooral focussen even op Oegstgeest.
1: Ja. Nou, als we even uitgaan van 72 uur stroomuitval, dat betekent dat je op dat moment ook voldoende eten in huis moet hebben. En het wellicht ook even warm moet kunnen houden. Geen elektriciteit, heb een gaspitje. Waar je ook je koffie op kan klaarmaken. Water in huis hebben, minimaal 10 liter. En kijk ook even naar je buren. Let op, hoe gaat het met hen? Want eigenlijk redden we de situatie door samen redzaam te zijn.
0: Meer over het noodsteunpunt en ook over burgemeester Jens hoor je vanavond in Centra Plus. De burgemeester, dat begint over zo'n kleine 20 minuten op tv.

Centraal Plus, de middagshow. Live It All hoorde je van Last Frequencies. Wat zover de middagshow voor deze dinsdag. Morgenochtend niet vergeten vanaf 7 uur. Hè? De genomineerde ochtendshow. Centraal Plus, de ochtendshow. Ik wens je een fijne dinsdagavond.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Naast het schrappen van de bezuinigingen op bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering staat erin dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro en Volt zeggen de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. JA21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. Het lijkt erop dat het eigen risico voor de zorgverzekering komend jaar definitief omhoog gaat met €15 naar €400 per jaar. De Tweede Kamer gaat die geplande verhoging niet tegenhouden. Daarvoor zou de wet gewijzigd moeten worden en geen enkele partij heeft een overleg daarover aangevraagd, omdat de verwachting is dat een meerderheid waarschijnlijk alsnog in zal stemmen met de verhoging. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. Het Nederlandse bedrijf waar ze voor werken zou diensten aan een Russische bedrijvengroep leveren. En die zou spionagesoftware ontwikkelen voor de Russische veiligheidsdienst FSB. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht. De politie heeft vanochtend een vermoedelijk drugsnetwerk rond een 42-jarige man uit Eindhoven opgerold. Arrestatieteams pakten hem samen met zijn 20-jarige zoon en nog 6 andere verdachten op, meldt Omroep Brabant. Bij 10 doorzoekingen in Eindhoven, Veldhoven, Alphen en het Belgische Pelt nam de politie vuurwapens, slag- en stootwapens en drugs in beslag. In het onderzoek werden eerder al 2 drugslabs ontdekt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Nasleep van een ongeluk bij Leidschendam. 10 kilometer file en wel een kwartiertje oponthoud. Verderop bij Rijswijk nog eens 18 kilometer file. Vanaf Hoogmade met 50 minuten vertraging op diezelfde A4 in de richting van Rotterdam. Rij op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Dan kom je in 18 kilometer file tussen Bunnik en Woerden. Half uur tijdsverlies. Kwartier vertraging de andere kant op de A12. Vanuit Utrecht naar Den Haag. 9 kilometer de file voor knooppunt Prins Klausplein. Dan naar de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk een kwartier oponthoud. Kwartier vertraging op de A20 nog vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. En op de A44 rijdt het langzaam vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer en 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.
1: Die eerste week met jou voelt als vakantie. Beetje chillen, beetje

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Afgelopen week heeft de sleuteloverdracht van de zilverfabriek in Voorschoten plaatsgevonden. Met de overhandiging van de sleutels is de gemeente Voorschoten officieel eigenaar van het pand geworden. De verdere ontwikkeling tot nieuw gemeentehuis kan nu worden gestart. Vanaf 12 oktober wordt er gewerkt aan de openbare verlichting langs de Vrouwenweg in Leiden. Na meldingen van inwoners van Zoeterwoude en Leiden en een aan de burgemeesters aangeboden petitie voor meer verlichting, gaat de gemeente Leiden er extra lichtmasten plaatsen. Tegelijkertijd krijgt de bestaande verlichting waar nodig een upgrade. De Vrouwenweg blijft tijdens de werkzaamheden, die ongeveer een week duren, gewoon open voor verkeer. En op de hoek van de Rijnsburgerweg en de Leisterstraat in de Leidse Vogelwijk is het herstelde muurgedicht van de Hongaarse dichter János Pilinszky onthuld. Wethouder Julius Terpstra was er samen met een Hongaarse delegatie en buurtbewoners bij. Het oorspronkelijke gedicht verdween enkele jaren geleden, toen het gebouw werd geïsoleerd en opnieuw werd geschilderd. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Vannacht daalt het kwik tot 16 graden. Ook morgen laat de zon zich weer uitgebreid zien. In de middag trekt er bewolking over. En de temperatuur loopt morgen op tot 24 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog zo'n 50 kilometer file op de snelwegen. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam nog dik 20 minuten vertraging tussen Hoogmade en Rijswijk Plaspoel Polder. 10 minuutjes op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Woerden. 10 minuutjes op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam rijdt het langzaam tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein over 5 kilometer. Een kwartier vertraging nog voor het verkeer op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland wordt langzaam gereden over 6 kilometer tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Delfshaven. En een kwartier vertraging nog op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag en Wassenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Naast het schrappen van de bezuinigingen moeten vanaf 2028 meer spaarders en beleggers belasting betalen. Ja 21 en de SGP zijn daar niet tevreden over. De Amsterdammer die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van twee moorden. Het gaat om Pepijn van der S van 24 jaar. De informatie over de moordplannen werd gevonden op zijn laptop. Maar de politie wil er verder weinig over kwijt, zegt tegenredacteur Stan Hulsen.
2: Ze hebben wel gezegd dat het om casussen in het buitenland gaat. Maar ja, hoe dat er dan precies uit heeft gezien, dat weten we eigenlijk niet. En het blijft ook een beetje bij die vage juridische termen. Poging tot uitlokking van moord. Maar ik denk dat het in de toekomst wel duidelijk gaat worden wat er dan precies gebeurd zou zijn.
1: De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties. Gisteren liepen protesten nog uit de hand. Daarbij werden 164 mensen opgepakt en raakten 27 mensen gewond. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht, vertelt Nieuwsuur-redacteur Mitchell van der Klundert.
3: Het OM verdenkt de twee van het leveren van verboden IT-diensten aan Rusland en het leveren van producten die op de sanctielijst staan. Die producten kunnen volgens het OM in verband worden gebracht met toepassingen voor de Russische defensieindustrie.
1: Maar wat precies hun rol zou zijn geweest, is niet bekendgemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint zonnig, later kans op buien bij een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A16 Breda-Rotterdam bij Terbrechtseplein 7 kilometer. 10 minuutjes vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: never leave you.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurzen. Afgelopen week heeft de sleuteloverdracht van de zilverfabriek in Voorschoten plaatsgevonden. Met de overhandiging van de sleutels is de gemeente Voorschoten officieel eigenaar van het pand geworden. De verdere ontwikkeling tot nieuw gemeentehuis kan nu worden gestart. Vanaf 12 oktober wordt er gewerkt aan de openbare verlichting langs de Vrouwenweg in Leiden. Na meldingen van inwoners van Zoeterwoude en Leiden en een aan de burgemeesters aangeboden petitie voor meer verlichting, gaat de gemeente Leiden er extra lichtmasten plaatsen. Tegelijkertijd krijgt de bestaande verlichting waar nodig een upgrade. De Vrouwenweg blijft tijdens de werkzaamheden, die ongeveer een week duren, gewoon open voor verkeer. En op de hoek van de Rijnsburgerweg en de Leisterstraat in de Leidse Vogelwijk is het herstelde muurgedicht van de Hongaarse dichter János Pilinszky onthuld. Wethouder Julius Terpstra was er samen met een Hongaarse delegatie en buurtbewoners bij. Het oorspronkelijke gedicht verdween enkele jaren geleden, toen het gebouw werd geïsoleerd en opnieuw werd geschilderd. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Vannacht daalt het kwik tot 16 graden. Ook morgen laat de zon zich weer uitgebreid zien. In de middag trekt er bewolking over. En de temperatuur loopt morgen op tot 24 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Word zaterdag 3 oktober wakker met Leiders Ontzet op Centraal Plus. In een speciale Centraal Plus de ochtendshow maakt Mark Wonnink je wakker. Helemaal in het teken van 3 oktober. Met live verslag van de reveille, haringen wittebrood en koraalzang. Luister tussen 7 en 9 naar Centraal Plus op radio. Kijk mee via Centraal Plus op tv. De uitzending volg je ook online via centraalplus.nl.

0: onderuitzendtijden? Kijk nu op centraalplus.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
2: Dat geeft ruimte om de gesprekken op te starten met de polder. Want nu de bezuinigingen uit de boeken zijn, dat betekent zeker niet dat er in de toekomst niet alsnog bezuinigd wordt op sociale zekerheid, denkt premier Jetten.
1: Jetten hoopt dat de werkgevers en de bonden alsnog tot een hervorming van de sociale zekerheid komen, die ook leidt tot een besparing. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis. De vijf werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Bij Zuidwolde in Drenthe zijn twee vrachtwagenchauffeurs om het leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de provinciale weg, de N48. Er waren drie vrachtwagens en drie auto's bij betrokken. Een van de vrachtwagens vervoerde afval. Dat ligt nu op de weg. Ook is er veel schade aan het asfalt en de vangrails. De N48 bij Zuidwolde blijft daarom tot morgenochtend dicht. Marokko heeft een nieuwe premier. Het is Fatima Zahra El Mansouri. Ze wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Mansouri is lid van de liberaal-centristische partij PAM, die bij de parlementsverkiezingen van vorige week de grootste werd. Ze was voor de verkiezingen al onderdeel van de regering van Marokko. Mansouri had in de verkiezingscampagne beloofd om de gestegen prijzen in Marokko aan te pakken en voor meer banen te zorgen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette denkt dat er in de toekomst alsnog bespaard moet worden op de sociale zekerheid. Zijn minderheidskabinet schrapt de geplande bezuinigingen, maar Jette waarschuwt dat ze daarmee niet definitief van tafel zijn. Hij hoopt daarom dat werkgevers en de vakbonden tot een akkoord zullen komen om het stelsel van uitkeringen te veranderen. En dat dit ook tot een besparing zal leiden. De vakbonden willen in ieder geval weer aan tafel nu de geplande bezuinigingen zijn geschrapt. De Marokkaanse koning Mohammed heeft Fatima Zahra Al-Mansouri benoemd tot premier. Ze is nu burgemeester van Marrakesh en wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Correspondent Samira Shadir.
2: En wat mij hier opvalt is dat vooral veel vrouwen heel enthousiast reageren. Dat zijn jongere vrouwen, oudere vrouwen, vrouwen met en zonder hoofddoek. Tegelijkertijd is het ook wel belangrijk om die symboliek te scheiden van de vraag van hoeveel er politiek gaat veranderen.
1: In de campagne beloofde El-Mansouri wat aan de inflatie te doen en meer banen te creëren. In Slowakije heeft een jongen van 13 op zijn school een leerkracht doodgestoken. De politie was er snel bij en heeft de tiener opgepakt. Het dodelijke slachtoffer is een docent van 61. Twee anderen raakten gewond, een collega van het slachtoffer en een meisje. Waarom de leerling de docenten neerstak is niet duidelijk. Premier Fico van Slowakije heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties in Frankrijk. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Vooral voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Word zaterdag 3 oktober wakker met Leiders on Set op Centraal Plus. In een speciale Centraal Plus de ochtendshow maakt Mark Wonninkje wakker. Helemaal in het teken van 3 oktober. Met live verslag van de reveille, haringen wittebrood en koraalzang. Luister tussen 7 en 9 naar Centraal Plus op radio. Kijk mee via Centraal Plus op tv. De uitzending volg je ook online via centraalplus.nl.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet dreigt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel, maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een geheime afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard euro moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Door heel het land waren er meer dan 170 demonstraties. Correspondent Saskia Houtuin bezocht een van die deelnemende scholen.
2: Ze had het over de slechte staat van een schoolgebouw, waardoor er een deel van de lessen nu in slecht geïsoleerde noodgebouwen zijn. In de winter is het extreem koud, in de zomer weer extreem heet. Het is er vies. Leerling had het over ratten die rondlopen, klassen die overvol zijn.
1: De protesten verliepen niet overal rustig. In totaal werden vandaag 440 mensen opgepakt, voornamelijk voor vernielingen. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De VS wijst naar Iran omdat er Amerikaanse bommenwerpers op de basis staan. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Stem.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet denkt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel. Maar de gesprekken moeten volgens premier Jetten uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De Marokkaanse koning heeft Fatima Zahra El Mansouri benoemd tot nieuwe premier. Ze wordt daarmee de eerste vrouw die die functie bekleedt in Marokko. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh en eerder was ze minister van huisvesting. Haar partij PAM won vorige week de verkiezingen. Ze beloofde onder meer iets te doen aan de gestegen prijzen en de hoge werkloosheid. En de directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. En de onderzoekers noemen het handelen van de directeur daarin een onaanvaardbare situatie. Het weer droog en op veel plekken rond de 20 graden nog. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar minimaal een graad of 15. Morgen dan opnieuw een warme dag met veel zon en 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer wat koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen bij een steekincident. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken in het centrum steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De politie rukte met veel wagens uit en veel agenten liepen in kogelwerende vesten, schrijft de regionale krant. Als er geen akkoord komt over besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis Fairford. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Volgens de Britse politie lag er wel een onbekende hoeveelheid brandstof in de busjes. Het motief is nog steeds onduidelijk. De VS wijst naar Iran, omdat op de basis Amerikaanse bommenwerpers staan die gebruikt zijn voor aanvallen op Iran. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm nazomerweer met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avonden volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts met enkele duizenden omlaag. Daarnaast komen er regels over het terugdringen van geluidsoverlast en over veiligheid, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel VVMC in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dat aantal is dit jaar al verdubbeld. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: Onder hypnose.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts een paar duizend omlaag. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht daarover hebben overgenomen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel VVMC in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld. Dat aantal is dit jaar al meer dan 5000. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.